0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fiets.

0: ze teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beelden is te zien hoe hij metershoog door de lucht over het festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files nemen vlot af. Alleen op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle heb je nog noemenswaardige vertraging. Tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. Heeft daar een busje met aanhanger in brand gestaan. De hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Je kan er inmiddels langs via de parallelbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: zag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beelden is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files nemen vlot af. Alleen op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle heb je nog noemenswaardige vertraging. Tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. Heeft daar een busje met aanhanger in brand gestaan. De hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Je kan er inmiddels langs via de parallelbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Morning.

0: Een hele goede morgen en welkom bij Vallen en Opstaan van deze mooie vrijdag. Ik ben Monique en tegenover mij zit Justin. Goedemorgen, Justin.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is vrijdag. Dan betekent de laatste dag van je werkweek. Of misschien het begin van je werkweek, hè? Allerlei mensen die hebben verschillende starten van hun werkweek. En we gaan vandaag beginnen met wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere dag? Of moeten we...

0: ergens bij stil gaan staan. Nou, wat is het vandaag?
1: Het is vandaag de dag van de millennial, blijkbaar. Want het is Wereld Emoji Dag.
0: Ja!
1: Oftewel, vind jaarlijks vraag op vandaag, 17 juni, juli. De datum is niet toevallig, want dit is de datum dat voorkomt op de kalender emoji.
0: God.
1: Ja. Er is blijkbaar ook een Emojipedia. Waarbij dit dus door in het leven geroepen is. Het is de grootste online kennisbank voor emojis en een achtergrond. Want ja, emojis hebben blijkbaar een achtergrond ook.
0: Nou, ik denk dat het meer komt omdat sommige mensen niet weten welke emojis wat betekenen.
1: Ja, nou ja, er is overal een Wikipedia voor. Ja, en waar dus blijkbaar dus ook emojis.
0: Ja.
1: Tijdens Wereld Emoji Dag staan we stil bij hoe ludiek, maar ook belangrijk en veelomvattend emojis kunnen zijn. Op die dag kunnen we meer met elkaar praten via de tekens. Ja, want zoals iedereen wel weet, een emoji kan meerdere betekenissen hebben.
0: Ja.
1: Ik ga niet voor voorbeeld noemen.
0: Nee.
1: Maar we weten allemaal precies wat ik bedoel.
0: Nou ja, sommige mensen... ik word wel een beetje gek altijd van die mensen die alleen maar met emoties reageren.
1: Ja, ik ken er genoeg.
0: Oh.
1: Daarom zeg ik millennials.
0: Verschrikkelijk. Duimpje omhoog, duimpje naar beneden, smiley. In plaats van, ja, het is goed of zo. Ja, ik denk ook dat het een beetje aan ligt dat mensen tegenwoordig bang zijn om wat te tikken. Omdat mensen het dan weer verkeerd begrijpen.
1: Ja. Denk ik. In ieder geval, mensen gaan leuk kutten met emoties vandaag. Doe wat leuks.
0: Ja, maak er wat leuks van. Maar stuur een kusje of zo naar iemand. Maar geen, hoe heet dat ding ook weer?
1: Aubergine.
0: Dan kan het weer wat anders betekenen. We gaan even lekker muziek draaien. En ik ga beginnen met Justin Bieber. Het is lekker om wakker te worden.

0: Ja, dat was Olivia Newton-John met Xanadu. Shit, Sheen. Ja. wij gaan even bijzonder nieuws bespreken.
1: Ja.
0: Wat jij opviel en mij opviel. Heb jij wat gevonden? Ik heb ook wat.
1: Zeker.
0: Nou, vertel me maar.
1: Zoals we weten gaan alle filmprops voor heel veel geld. Als ze eindelijk uit de handen komen van acteurs.
0: Ja.
1: En nu is blijkbaar de lightsaber van Luke Skywalker verkocht voor 3 en bijna 4 miljoen.
0: Jezus.
1: Ja, het is het lichtzwaard wat Mark Hamill zelf heeft gebruikt. Die dan ook in het meest iconische scène heeft gebruikt in episode 5. Waarbij werd gezegd, Luke, I'm your father, bla bla bla. Iedereen kent het hele verhaal wel. Ik bedoel, de film komt uit 1980.
0: Ja, ik kan alleen dat stukje wat je nu zegt.
1: Ja, maar dat bedoel ik. Iedereen kent dat. Maar de lightsaber die in die scène is gebruikt, is gewoon dus bijna is er voor 3,75 miljoen euro verkocht.
0: Jezus.
1: Veel te veel.
0: Ja, echt veel te veel inderdaad.
1: Ik begrijp het. De filmprops zijn heel gaaf en heel moeilijk om te krijgen. Ik zou er geen 3 miljoen voor neerleggen.
0: Maar ik niet eens 100 euro.
1: Ligt aan wat.
0: Oké. Ja. Nou, oké dan. Ik heb het anders. En dat is een Amerikaanse vrouw, Nancy van 76, krijgt per ongeluk een heel pikante nummerplaat. Ja. Niks vermoedend dat je kindteken vernieuwt en eindigt met een uitnodiging tot billenknijpen op je bumper. Dit overkwam Diana, de 77-jarige Nancy uit Florida. Na een bizarre administratieflater kreeg zij een willekeurige combinatie. SQZA55 in de brievenbus. Oftewel, squeeze S.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Het is dat je het zegt, maar dat houdt er niet zo snel.
0: Nou ja, S had ik er wel uitgehaald. Maar okay.
1: Ja, maar dat gedeelte wel.
0: Ja. In haar rustige wijk vol gepensioneerde mensen is dit nummerplaat gespreksonderwerp. Ja, die mensen hebben niks te praten verder als je gepensioneerd bent. De bijna 77-jarige Nancy schrok zich een ongeluk toen dat ze ondanks haar voertuigregistratie van haar auto verlengde en haar nieuwe kenteken in de bus kreeg. Ik ging nog net door het lint, vertelde ze. Als iemand een combinatie voor een gepassioneerde kenteken zou kiezen, zou het gegarandeerd worden afgekeurd. Maar het gaat niet om een aangevraagde kentekenplaat, want dat kan net tegenwoordig.
1: Ja, dat kan vooral in Amerika.
0: Ja.
1: Kan dat in Nederland?
0: Nee, België wel.
1: Ja.
0: De grote vraag drinkt op, hoe kan dit door de controlesysteem zijn geweest? Ja, ze woont in een buurt waar alleen maar gepensioneerden wonen. En haar pikante kenteken is het gesprek van het onderwerp. De buren vinden het kenteken dat ze de kenteken weer moet inleveren. Onder andere, haar zonen vinden het eigenlijk wel te grappig. En die zeggen, houden die handel. Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig.
1: Ja, maar even serieus. Mensen moeten minder aanstellen, hoor.
0: Ja, nou ja, er zijn er mensen daar in die buurt die van het ergens vindt.
1: En ik weet precies wel voor zo'n mensen het zijn.
0: Ja.
1: Het zijn namelijk allemaal gepensioneerde mensen die niks te doen hebben in het leven. Dus die moeten de leukheden van andere mensen weghalen.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, ze is wel van plan om de DMF, de Department of Motor Vehicles, op de hoogte gaan stellen van deze misser. Maar houdt het kenteken toch, ondanks haar eigen shock en negatieve gevoelens, over de boodschap voorlopig. Ja, misschien moest ze toch wel zeggen, ik vind het toch eigenlijk wel leuk dat getoeter links en rechts naar mij. En zeker omdat ik al 70 ben. En mensen zwaaien naar me.
1: Daarom.
0: Nou,
1: 70 jaar wat leuks.
0: Ja, laat het gewoon lekker doen, joh. Volgens het CBS worden de kentekens van Florida al jaren geproduceerd in de staatsgevangenis van Noord-Florida. Waarmee ze via de overheidsinstanties worden verspreid. Normaal worden de willekeurige letters en cijfercombinaties gegenereerd. En dan, waarna de inspecties ongepaste en geprofiseerde boodschappen eruit worden gehaald.
1: Ja,
0: maar deze keer is het misgegaan. Misschien een AI-foutje?
1: Ja, vast wel.
0: Ja, het zal allemaal kunnen, inderdaad. Dus ja, ik zou hem ook hebben gehouden. Want ik vind hem wel geinig. Toch?
1: Ja, maar nogmaals, er is geen reden om hem weg te doen.
0: Nee.
1: Het is door de DMV heen gegaan. Ja. En dat betekent dat je hem mag houden.
0: Vind ik ook. En anders zou grappig zijn als je Kiss My Ass hebt.
1: Ja, zo niet mogen ze leuk geld gaan geven om die plaat terug te krijgen van mij.
0: Ja, plus dat in Amerika kan je ze weer aanklagen dan, hè? We gaan naar Katy Perry. I Kissed a Girl.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files nemen vlot af. Alleen op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle heb je nog noemenswaardige vertraging. Tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. Heeft daar een busje met aanhanger in brand gestaan. De hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Je kan er inmiddels langs via de parallelbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het is echt lekker vrijdag. Weinig files, dus iedereen kan lekker doorrijden. Het is natuurlijk vakantieperiode. Voor mij begint dat officieel vandaag hier in onze regio.
1: Ja, begint vandaag?
0: Ja.
1: Oh ja, nee, doet het wel.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: We gaan naar nutteloos feitje van vandaag. En dan wil ik de jingle draaien. Maakt niet uit. Heb jij... Nee, we gaan helemaal niet naar nutteloos feitje.
1: Nee, het is een klein quizje.
0: Ja, het is de Recap Friday quiz. En dat betekent dat wij vragen gaan stellen over het nieuws van de afgelopen week. Nou, gaan we samen kijken of we dat weten. Ik heb er eentje, jij hebt er twee.
1: Inderdaad.
0: Ik ga kijken of ik goed heb opgelet de afgelopen dagen.
1: Is goed. Om te beginnen. Een Belgische vrouw ging van Egypte terug naar huis. Maar wat nam ze per ongeluk mee terug in de handtas?
0: Ja, was het per ongeluk?
1: Ja.
0: Voor mij was het toch een schorpioen of zo?
1: Het was inderdaad een schorpioen.
0: Ja.
1: Helemaal correct.
0: Ze was gebeten door die schorpioen. Was ze mee naar het ziekenhuis toe gegaan.
1: Klopt.
0: In een potje. En dat potje had ze mee genomen. Ik hoorde wel dat hij waarschijnlijk wordt opgevangen in een dierentuin.
1: Dat klopt.
0: Ik had dat beestje gewoon doodgetrapt. Maar ik ben best wel een dierenliefhebber. Maar een schorpioen, jongens, in mijn tas? Nee. Oké. Zal ik de tweede doen?
1: Ja.
0: Nou, nadat we toch daarmee bezig waren. Wat probeerde een Canadese vrouw vanuit Schiphol mee te nemen naar Canada? In haar BH.
1: Volgens mij was dat een python.
0: Ja, een koningspython. Ja, jongens, die probeerde een koningspython mee te nemen in haar BH. Het werd gelukkig gevonden bij de veiligheidscontrole. En de wurgslang boezemde de Canadese vrouw waarschijnlijk geen angst in. Schijnt de Nederlandse voedsel- en warenautoriteiten. De vrouw beweerde dat de koningspython had gevonden in de Amsterdamse hotel. En dat vonden ze wel een heel sterk verhaal. Dus beestjes in beslag genomen. En je mag geen beschermend dier zomaar meenemen op reis. Ook al heb je het op straat gevonden. Dus ja, ik zou niet weten waarvoor je een python in je BH wou houden. Maar goed, ik weet ook niet waarvoor je een schorpioen zou mee willen nemen.
1: Nou ja, schorpioen kan ik nog ergens begrijpen. Want dat ging per ongeluk. En ja. die was nodig voor het antigif.
0: Ja.
1: Maar nee, geen python.
0: Nee. Ja, ik ken wel iemand anders die dat ook deed. Maar die deed het dan in een sok en dan in zijn onderbroek. Goed, dat is weer een ander verhaal.
1: Goed. Dan hebben we ook nog Noorse hulpdiensten. Hebben een bejaarde man gered. Maar wat was er nou zo raar aan?
0: Oeh. Ja, er worden wel raardere mensen gered. Nee, ik zou hem niet weten. Deze heb ik eventjes gemist.
1: Deze bejaarde man was de verkeerde bejaarde man die ze hadden gered.
0: Nee joh.
1: Ja. Er was namelijk... Nog een bejaarde man die niet bekend was dat hij weg was uit het huis. Was ook verdwenen. En er werd gezegd, ja, die is van ons. En die was ingenomen.
0: Oh, dus ze hebben gewoon een bejaarde man van de straat afgepikt.
1: Nee. Zoals ik zei, die stond ook in het systeem. En die was dus ook vermist. Maar die was niet als vermist opgegeven.
0: Oh, dat is slecht zeg, van het opvangthuis.
1: Ja, het gebeurt. Oh. Maar een uurtje later kwam de goede oude man weer terug.
0: Oh.
1: Dus... Het is allemaal goed gekomen.
0: Nou, deze kon ik inderdaad nog niet. Dus ik heb hem gemist. Ja, dat kan, hè. Dat kan.
1: Dat kan.
0: We gaan... wat ga ik draaien? Ik ga If You Can Stop The Time. En dan mag jij raden van welk artiest. If

0: Ja, en dan is het alweer tijd voor.
1: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Ja, is hij nutteloos? Ik weet het niet. Is hij handig? Ja, denk het wel. Weet jij dat mensen die bier drinken meer worden gestoken door muggen dan mensen die water of frisdranken drinken?
2: Bullshit.
0: Ja, nou ja, het is nog niet helemaal duidelijk waarom. Maar het heeft waarschijnlijk te maken met de veranderingen van je huid en van je lichaamstemperatuur en de huidchemie.
2: Nogmaals, bullshit.
0: Want?
2: Ik word het meest gestoken van iedereen in de hele familie. Maar niet uit waar, wat? Ik ben degene die het minste bier drinkt.
0: Ja, dat is waar. Ben je dan gewoon zo lekker zoet?
2: Ik heb geen flauw benul. Ik ben heel zuur volgens mij van mezelf.
0: Ja, nee. Ik dacht ook, nog een fabeltje was dat muggen ook houden van, als ze prikken, dat ze dan een beetje dronken worden. Maar dat is ook één grote leugen.
2: Ja,
0: ze zeggen dat het komt, de geur. Dus je zweet verandert naar het drinken van alcohol, hè?
2: Mm-hmm.
0: En muggen ruiken dit direct. Door de bier stijgt je lichaamstemperatuur iets. En warme huid trekken de muggen aan. En dat kan wel een probleem bij jou zijn.
2: Ik ben namelijk heel snel heel warm.
0: Ja, jij bent altijd warm, jij.
2: Dus dat is misschien ook wel een reden. Het nou is, ik ben een soort van allergisch van muggensteken. Ik krijg redelijke bulten tegenover wat de normale mensen zou krijgen.
0: Ja.
2: Is niet fijn.
0: Nee, je krijgt een soort horzelbulten.
2: Ik zal niet weten. Ik ben nooit gestoken door een horzel.
0: Ja, nou, zo lijkt het er in ieder geval op.
2: Nee.
0: Ja, en je ademhaling wordt ietsje zwaarder. Waardoor er meer koolstofdioxide uit wordt geblazen. En de muggen vinden CO2 een belangrijke geur om hun prooi te vinden.
2: Nou, dat kan het ook zijn, want ik ben heel vaak verkouden in de zomer.
0: Ja, nou ja, dat maar in ieder geval, ja, of het echt zo is,
2: ja.
0: Sunne seppa. Dus als iemand het wel weet, vertel het ons.
2: Ja, maar dat die andere inderdaad warme lichaamstemperatuur en dieper ademen, meer CO2, dat kan dan wel kloppen. Maar ik bier, nee. Nee,
0: jij,
2: het zelf.
0: Nee, jij drinkt bijna geen alcohol.
2: Nee, en helemaal geen bier. Dus.
0: Nee. Oh ja, ik weet het niet. Ik drink ook niet zoveel alcohol. Ik drink wel iets, maar niet zoveel. Maar ik word ook relatief snel gestoken. Als ik mijn eigen niet met de meeste chemische troep die ik in Bali heb gekocht inspuit, dan word ik gestoken. En ik had er nog eentje en die vond ik ook wel. De slakken.
2: Mm-hmm.
0: Weet je dan een slak 3 jaar kan slapen?
2: Ja.
0: Wist jij dat?
2: Ja, dat is...
0: Zullen die slakken bij ons op het dakterras ook 3 jaar hebben geslapen of zo?
2: Ik denk het wel, ja.
0: Jezus, joh. Ik weet niet waar die vandaan komen nu ineens weer. Maar er zijn echt ook huge grote...
2: slakken.
0: Slakken, inderdaad. En deze vond ik wel grappig. Vleermuizen slaan altijd linksaf als ze de grot uitvliegen. Dat ga ik bij Deborah navragen.
2: Ik kan zeggen dat ze Deborah heel snel moeten weten.
0: Ja. Deborah is onze vleermuizen-expert. En ik ga bij haar navragen of dat inderdaad klopt, dat die beesten links afslaan. Ik weet ook niet waarom. Misschien komen ze vaak in Engeland.
2: Snel naar het noorden.
0: Ja. Ik ga het wat draaien van de Temptations. En ik denk iets met limonade erachteraan. En dan kom ik eventjes terug met de volgende liedjes of informatie.

0: Ja, het is alweer bijna 7:55. En dat betekent dat het eerste uur van Vallen en Opstaan alweer bijna erop zit. Dat betekent dat we daar in het tweede uur de powerplaat winnaar van deze week bekend gaan maken.
1: En dat.
0: Was het spannend? Nee. Nee, dat is niet helemaal waar. Na gisterochtend zijn de procenten toch nog flink veranderd. En we gaan jullie daar veel meer over vertellen natuurlijk. En dat betekent dat jullie vanaf maandag weer kunnen stemmen voor een nieuwe powerplaat van de week. En ik ben erg benieuwd of er nu eindelijk een zomerhitje aankomt volgende week.
1: Ik hoop het.
0: Ja, ik vind het een beetje uitblijven. Dus dat is wel een beetje raar. Mm. Wat hebben we nog meer? Het tweede uur. Jezus. Een muzieknieuws natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik raad de hik, jongens.
1: En, we hebben hetzelfde voor het nummer.
0: Ja.
1: En vooral ook dus gewoon nog even lekker een palette cleanser na die powerplaat fiasco.
0: Ja, inderdaad. Ik ga eerst nog eventjes Set Girls draaien. En daarna gaan we naar het weer en verkeer. En komen we daarna terug met de powerplaat van deze week. En de winnaar voor volgende week.

0: bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. De politie heeft gisteren in een huis in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden. Het gaat om 100 tot 150 fietsen die waarschijnlijk zijn gestolen. Er is één verdachte aangehouden. De politie onderzoekt nu waar de fietsen vandaan komen en hoopt ze snel weer terug te kunnen geven aan de eigenaren. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Veel mensen hebben ervan genoten, maar er was ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxygebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. En op het festival De Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteren een stuntman gewond geraakt toen het misging bij een stunt. De man werd als een katapult weggeschoten met zo'n 185 km per uur. Op beeld is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het is waarschijnlijk fout gegaan bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files nemen vlot af. Alleen op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle heb je nog noemenswaardige vertraging. Tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. Heeft daar een busje met aanhanger in brand gestaan. De hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Je kan er inmiddels langs via de parallelbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ja, en dit is de pauwplaats van deze week. Deze hoor je natuurlijk gewoon nog lekker tot en met aanstaande zondag. En daarna gaat hij gewoon onze playlist in. Ik ga eventjes erbij pakken wat het eindresultaat is geweest van deze week. Maar misschien kan jij even vertellen welke nummers er deze week pauwplaat waren.
1: Dat kan ik heel goed. Maar...
0: Nou, ik zeg het je wel, ja.
1: Graag.
0: My Oh My van Chris Cross Amsterdam en nog 80.000 anderen. Turn It Up van Joan Fraser en Silver Lines van Emily Wern. Gisteren gaf ik al, had ik doorgegeven hoeveel procent het was. Het is veranderd en dan moet het natuurlijk wel reëel blijven. Dus ik pak het eventjes bij wat we voor tussenstand gisteren wel hadden. Chris Cross stond met 56%.
1: Okay.
0: Nummer 2 was... wat erg. Ik weet het niet meer. Die andere, de nummer laatste was 7% en 37. Ja, ik weet het wel hoor, jongens. Alleen, ik kan niet twee appjes tegelijk openen, nee. Natuurlijk. Nee. De nummer laatste was gisteren Silver Lines met 7%. En nummer 2 was Turn It Up met 37%. Ik ga je vertellen dat Silver Lines wel meer procent hebben gekregen.
1: Maar
0: nummer 3 is geworden.
1: Oh.
0: Ze zijn van 7 naar 18% van de stemmen gegaan. Maar helaas niet genoeg om
1: pauwplaat
0: te worden. Nee. Dus we gaan hem wel gewoon natuurlijk lekker draaien. Want ze verdienen het wel natuurlijk.

0: Ja, en deze hoor je natuurlijk gewoon in de loop van de week gewoon voorbij komen in onze playlist. Ja. Natuurlijk, het verdwijnt niet helemaal.
1: De silver lining is dat hij het niet is geworden.
0: Nee, nee, helaas niet. Ja, welke is het dan wel geworden? Is het Turn It Up? Of is het Oh My geworden?
1: Ik hoop Turn It Up, want My My is zoveel jatwerk.
0: Ja, maar...
1: We gaan het horen.
0: We gaan het horen. De runner-up met...
1: 36%.
0: 36% is geworden...

0: Ja, en dat betekent dat Kris Kross Amsterdam de pauwplaat van volgende week is geworden met 46% van de stemmen. Ook deze was gezakt, hè? Had 56%. Maar gisteren, ik denk na dat oproep van Rea, dat het toch nog iets is veranderd. Maar niet, niet genoeg, helaas. En dat betekent dat wij Kris Kross Amsterdam met het nummer My Oh My volgende week regelmatig gaan laten horen.
1: Inderdaad.
0: Ik vind het niet zo erg. Het is het enige zomerplaatje, wat een beetje zomerse plaatje, wat ertussen zat, vond ik. Dus.
1: Ja, nou luister, ik ben aan de ene kant ben ik blij dat het niet te gong is.
0: Ja.
1: Aan de andere kant is Kris Kross Amsterdam, dus.
0: Ja. Ja, you love it of you hate it. Dat is gewoon eenmaal zo met Kris Kross. En ik heb geen probleem ermee. Behalve dat ze dan inderdaad iedereen, wat ze zeggen, ze pikken alles en zelfs de naam is gestolen.
1: Daarom.
0: We gaan hem wel draaien. Dit is de winnaar van de pauwplaat van volgende week.

0: Salavi, baby.
1: Ja, dit is de pauwplaat voor volgende week. En wij willen jullie allemaal bedanken voor het stemmen.
2: Ja,
1: volgende week 3 nieuwe kanshebbers. En jullie kunnen dan weer volop stemmen op de app, op de website. En woensdag via onze Facebook en Instagram Stories.
2: Jazeker.
1: We gaan een tegenhangertje draaien waar ik persoonlijk zin in heb. Laat ik het zo zeggen.
2: Oké. Okay.
1: Ik hou van zomerse muziek. Dit is een nummer wat eigenlijk helemaal niet zo'n leuke tekst heeft. Het gaat over feesten, pillengebruik en een zorgeloze leven. Ja, het werd wel een gigantische hit. Maar later is de zanger dit nummer eigenlijk een beetje anders gaan zien. De muziekstijl is een beetje elektronica en snelle, opzwepende dansmuziek. Het stond zowel als top 5 in België als in Nederland en bereikte de nummer 1 op de Billboard Hot Dance en Electronic Songs lijst in Amerika. Peppa is een straattaal voor partydrugs zoals ecstasypillen. Dus begrijp je wel een beetje aan heen gaan. Er bestaat een officiële remix die is gemaakt door DJ David Guetta. Nou ja.
2: Met of zonder piepje erbij?
1: Ik denk met. Maar toch vind ik het een lekker nummer. En we gaan het gewoon draaien. Ook al is de tekst niet zo... als je naar de tekst gaat luisteren... niet zo'n geweldig liedje. Maar ja. Dat is wel vaker zo. Toch?
2: Jazeker.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files nemen vlot af. Alleen op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle heb je nog noemenswaardige vertraging. Tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. Heeft daar een busje met aanhanger in brand gestaan. De hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Je kan er inmiddels langs via de parallelbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, en we zijn toe aan het onze muzieknieuws.
1: Inderdaad.
0: Ik denk, doe er lekker een zwingend zomerse jingeltje onder.
1: Mm-hmm.
0: Zeg maar.
1: David Bowie kennen we allemaal wel, tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
1: Er komen 10 nieuwe niet uitgebracht nummers van uit.
0: Oh, op een nieuwe plaat of een cd?
1: Op een nieuw album.
0: Nieuw album?
1: Ja.
0: Kijk.
1: Het gaat natuurlijk om de muziek van zijn doorbraak. Op een van de nummers is Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page ook nog te horen.
0: Oh.
1: De nummers zijn 1965 gemaakt, toen Bowie nog als Davy Jones door het leven ging. Page is te horen op enkele van de liedjes die geproduceerd zijn door Shel Tamey, later voorlijk van de hits van The Who en The Kinks. Liefhebbers van Bowie's werk moeten volgens onder andere een paar nieuwssources niet verwachten dat de nummers in lijn zijn met hits als Starman, Heroes of Under Pressure. Het werk is namelijk door blues geïnspireerd en bevat onderdelen die kunnen worden beschreven als psychedelic rock. David Bowie, de Shel Tamey Recordings, verschijnt 18 september. En bevat dus 10 nummers. En een van de nummers is dus I Want Your Love.
0: Oké. Okay.
1: Die dus al uitgebracht is.
0: Ja. Wat ik net zeggen, daar komt wel bekend voor.
1: Zoals iedereen wel weet, Bowie brak in 1969 door met Space Oddity. En daarna werd hij een van de grootste artiesten van zijn tijd.
0: Ja.
1: Hij overleed natuurlijk jammer op 69 jaar leeftijd 2006.
0: Ja, dus familie gaat weer cashen.
1: Ja.
0: Over oude mensen gesproken. Nee, ik mag niet zo geweest zijn. Bob Dylan, die ondertussen al 85 jaar is, gaat in het najaar weer toeren door Europa. De Amerikaanse zanger begint op 17 oktober in Oslo en aan zijn concertreeks in de Europese continenten. En eindigt op 8 december met een optreden in Londen. Op de website van de artiest staan er nog geen optredens voor Nederland vermeld. Vorig jaar speelde hij nog 2 keer in de AFAS live in Amsterdam. En tijdens de aankomende Europese tour doet hij wel 2 steden, zoals Düsseldorf en Antwerpen aan. De nieuwe concertreeks maakt deel uit zijn nieuwe tour, genoemd naar het album van 2020. De kaartverkoop voor de Europese shows gaan op 22 juli van start. Ja, en dan hebben we nog iets over Michael Jackson. Iedereen kent wel de musical van Michael Jackson, The King of Pop.
1: Ik had hem persoonlijk Beat It genoemd. Maar ja, dan krijg je misschien weer een andere soort musical.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, de fans van The King of Pop kunnen hun hart gaan ophalen. Want de Broadway-voorstelling, heet het de Michael Jackson Musical, hè. Kom naar Nederland toe. Stage Entertainment brengt de productie in het theaterseizoen van 2027-2028 op de planken. De komst van de musical gaat naadloos over in een hernieuwde wereldwijde belangstelling voor de 2009 overleden popster. In april dit jaar trok ook al veel belangstelling natuurlijk voor de biop van Michael Jackson, volle zalen. Er was natuurlijk een korte filmpje over Michael Jackson, wat eigenlijk een beetje werd afgeraffeld omdat de familie en slachtoffers stukjes eruit wouden hebben.
1: Ja, en heel veel andere dingen.
0: Ja.
1: En natuurlijk willen ze ook nog kijken om een deel 2 te maken, want geld.
0: Ja, inderdaad. En het gaat in tegenstelling van de recente film die zijn leven belichtte. Zou Michael Jackson een musical een specifiek moment afspelen. Voorbereiding van de legendarische Dangerous Wereldtour in 1992. Ja. Nou, ik denk dat ik wel naartoe ga. Alleen ben ik benieuwd wie Michael Jackson gaat spelen hier in Nederland.
1: Gerrit Joling.
0: ja, je weet het nooit inderdaad. Ja, ik weet het niet.
1: Het wordt iemand die waarschijnlijk wel een beetje bekend is.
0: Ja.
1: Vooral dan in die industrie. En iemand die natuurlijk zijn noten goed kan raken.
0: Ja. Ja, ik weet het niet. Ik denk niet dat heel de kas van daarmee komt hier naartoe.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar ik ben benieuwd. Ik ga eerst even afwachten wie in de schoenen van Michael Jackson gaat staan. Je moet ook een beetje natuurlijk fijnloos kunnen zingen. En natuurlijk de moonwalk kunnen doen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Grote schoenen om te vullen.
0: Ja, ze maken later bekend over de kas. Nou, en daarna ga ik eventjes kijken wie er in de kas zit. En als dat mij bevalt, ga ik er denk ik wel naartoe. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga Christina Aguilera draaien met What a Girl's Want.

0: Pinda.
1: Ja, die ga ik ook volgende keer zingen op Curaçao. Pina, ja. Cola, la, la, la. Het is het, tijd voor hetzelfde woord, een ander nummer.
2: Ja. Yes. We hebben shine, want het is zomer, het is zonnig nog.
1: Ja.
2: Temperaturen gaan hopelijk naar beneden.
1: Mm-hmm.
2: En dat meen ik, hopelijk.
1: Nou, voor mij gaat het wel ietsje naar beneden, inderdaad. Wanneer weet ik niet precies, maar volgens mij al dit weekend. Dus het gaat terug naar 20 graden.
2: Ik hoop het.
1: Ja. Daardoor, we kiezen dus twee nummers met dezelfde woord in de titel. Het draait dus om back-to-back. En daarna bespreken we samen welke jouw voorkeur heeft. Ja, de luisteraars kunnen natuurlijk ook reageren. Vertel ook wat je wil.
2: Inderdaad.
1: Kijk, eigenlijk is het niet zo moeilijk met wat ik ga kiezen natuurlijk.
2: Nee. Nee, totaal niet.
1: Nee, iedereen die me een beetje kent, die weet dat ik een nummer zou gaan kiezen van Pink. En op dit moment heb ik gekozen voor Pink en Willow. Met Cover Me in Sunshine. Wat is het nummer wat jij hebt gekozen?
2: Ik heb Casey in de Sunshine Band gepakt.
1: Oeh.
2: Give it up.
1: Ah, ja. Allebei lekkere nummers. We gaan ze back-to-back draaien. En daarna gaan we aan elkaar vertellen welke nummer we eigenlijk het beste vinden.
2: Yes, klinkt goed.
1: Nou, we beginnen met Pink.

0: Ja, welke was nou beter? Nou, ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk vind ik die van jou beter.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, jij hebt mezelf gekozen, dus...
0: Ja, maar ik was deze een beetje vergeten, zeg maar.
1: Ja, kan ik ook ergens wel begrijpen. Het is niet een nummer wat heel vaak naar boven komt.
0: Nee, inderdaad. We zijn alweer bijna aan het einde van ons tweede uur. En dat betekent dat je nog één uurtje voor ons te goed hebt. En dat is natuurlijk van 9 tot 10. Gaan we dan wat leuke dingen doen? Ja, natuurlijk. Het is bijna weekend, dus hoe overleef jij de laatste werkdag? Voor de meeste mensen is het dan de laatste werkdag.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk sportnieuws. En sportnieuws is deze keer met Pas Cornel. Ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft.
1: We gaan het horen.
0: Daaraan moet ik aan toevoegen dat ik nog wat laatste nieuws heb binnengekregen. Dus dat zullen we daarna eventjes aanvullen. We gaan natuurlijk gewoon nog steeds naar het weer en het verkeer. En dan naar de 3 van vandaag nog. Verzoekjes mag je natuurlijk ook allemaal nog sturen. En dat kan ook nu al. Stuur je verzoekje naar 06-34-60-6464. Of laat een berichtje achter in de Twits. We gaan nog een nummer draaien. En daarna gaan we natuurlijk naar het weer en verkeer. En het nieuws.
1: Ja.
0: Dat moet ik zeggen. En we gaan naar Tom Jones. Want ik denk... if you only knew. Ow.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. Volgens een adviseur komt dit meestal door slordigheid. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9 uur weggeschoten...

0: rechterrijbaan is nog steeds dicht. Je kan er inmiddels langs via de parallelbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ja, het is 9 uur. Dat betekent dan weer het laatste uur van vallen en opstaan zitten van deze mooie vrijdag, de 17e. Oh, wat vliegt de tijd voorbij.
1: Jazeker.
0: En ook qua datums. Moet ik eerlijk zeggen. Het zit alweer voorbij de helft van het jaar alweer, joh. Gaat zo snel. Hey, het is vrijdag. En dat betekent dat we je tips gaan geven van hoe overleef ik mijn laatste werkdag. Als het jouw laatste werkdag is. En we bespreken een beetje een tipje. Hoe je de laatste uurtjes tot het weekend het leukst, het makkelijkst en het fijn doorkomt. Nou, ik heb wel een tipje.
1: Ja.
0: Nou, ben je, het is nu 9 uur, dus je bent op je werk. En je hebt wat taken voor vandaag. Plan de moeilijkste klusjes voor deze ochtend. Dan ben je nog lekker fris. En dan ben je ook het snelste mee klaar dan. Toch?
1: Ja, dat wel.
0: Ja.
1: Ik wou heel simpel zeggen. Heb je een moeilijke taak vandaag? Laat het voor maandag.
0: Nee. Want sommige dingen moeten we af. Hè? We gaan niet zeggen dat mensen hun werk moeten gaan laten liggen. Dat, want dan krijgen we dat als zeur weer.
1: Dat zeg ik ook niet.
0: Al die werknemers willen gelijk bellen bij ons. Zet je favoriete zender op. Dus naar Culpower Radio. Dat maakt je gewoon lekker blij.

0: dat is... dadelijk hebben wij natuurlijk GP at Work. Dan wordt geen gepraat doorheen. Lekker muziek op de achtergrond. Ja, jongens, dan gaat het ook gewoon snel voorbij die dag.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, toch? Nou, en ben je nou wel klaar vanmiddag? Nou, plan dan gewoon een gezellige middagborrel. Ga eventjes lekker langs bij een café met je collega's. Of sluit gewoon je weekend, je week af. Gezellig met een borrel op je werk. Het is heel simpel, hè? Beetje drinken, beetje gewoon een colaatje, een watertje, een spaarroodje. Een biertje.
1: Vooral ook trouwens niet op de vrijdag nieuw project gaan beginnen.
0: Zeker weten niet, nee. Nee, dat heeft totaal geen nut.
1: Vrijdag is de dag voor afronding. En niet voor beginnen.
0: Nee, wat je wel kan doen is alvast een takenlijstje voor maandag te maken. Als je inderdaad aan het nieuwe project gaat beginnen. Is toch een beetje dat je denkt, oké, dat is lekker voor maandag. Niet meer voor vandaag.
1: Dat klinkt als vooruitplannen.
0: Ja.
1: Dat doe ik niet aan.
0: Nee, jij niet. Nee. Maar andere mensen misschien wel. Dat geeft ze rust in hun hoofd.
1: Ja.
0: Wat hebben we nog meer? Ja, ik zou gewoon zeggen inderdaad. Als je tijd hebt, ga gewoon lekker nog eventjes een uurtje sporten.
1: Ja. En als je denkt van, oké, ik moet iets hebben om naar uit te kijken. Om deze dag door te komen. Vanaf 5:30 in de Grote Markt is er Summertime Festival.
0: Oh, ik weet waar ik ben om 5:30.
1: Helemaal gratis.
0: Oh. Nee, ik heb net gevraagd of iemand een brazaatje kan komen brengen vanmiddag voor mij. Lekker. Ik hoop dat het nog een beetje mooi weer is vanmiddag. Want dan kunnen we nog eventjes lekker bij ons hier in de tuin hangen. We hebben een verschrikkelijke mooie tuin. En dan vind ik het altijd wel lekker op de vrijdagmiddag, als we klaar zijn met werken, lekker even daar om te gaan zitten.
1: Ja, dat zal fijn zijn.
0: Ja, toch? Wat wordt het vanmiddag?
1: Volgens mij is het weer wel oké.
0: Ja, 23 graden. Nou, lekker. Je zit er toch hier een beetje in de schaduw. Dus dan vind ik altijd wel gezellig om een beetje inderdaad het weekend in te plannen. En wat ga je doen? En lekker met ontspannen.
1: Morgen gaat het wel regenen.
0: Ah. Nou, dan zijn we gelukkig vrij.
1: Gelukkig wel.
0: Nou, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze tips. En zo niet, ja, jammer. Maar misschien ga je wel op vakantie morgen al.
1: Misschien.
0: Let dan wel goed op.
1: Oh, is het niet die zwarte zaterdag of hoe dat ding ook heet?
0: Ja, volgens mij.
1: Met alle caravans.
0: Ja, volgens mij gaat iedereen richting Spanje inderdaad. Of dat morgen is, dat kan ik wel even snel zien. Of het inderdaad de zwarte zaterdag is. Dat zijn inderdaad de drukste dagen in Europa. Hè. Dan gaat iedereen op vakantie, inclusief
1: Nederland.
0: Juist. Ze zegt dat de officiële Zwarte Zaterdagen voor de heenreis op 11 juli is. 1 augustus en 15 augustus. En de terugweg is 28 augustus. Maar ik weet dat er brand was geweest. Dus dat je heel veel vertragingen daar op die route hebt.
1: Ja.
0: Wat is dat, de route nog wat?
1: Weet ik het. Ik weet het niet meer. Het
0: is route de Cholet.
1: Plan je route gewoon goed uit.
0: Ja, inderdaad. Of ga gewoon een dagje later, jongens. Dat ene dagje maakt ook niet uit. We gaan lekker Bruno Mars draaien. En daarna komen we terug met het sportnieuws met Pascal.

0: het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Bas Kinel en dit is het sportnieuws van vrijdag 17 juli. Atletiek. De EBU heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om vrouwelijke atleten tijdens wedstrijden respectvoller in beeld te brengen. Het doel is om ongepaste camerahoeken en onnodig onthullende close-ups te voorkomen. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met de internationale topatletes. De Britse polstokhoogspringer Holiday Bradshaw benadrukt dat de sportprestaties centraal moeten staan en niet de manier hoe de atleten in beeld worden gebracht. Vrouwenvoetbal. FC Twente heeft het contract van Lynn Groenewegen opengebroken en verlengd. De 22-jarige middenveldster heeft haar handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis die loopt tot medio 2028. Tennis. Tennisster Rikke de Koning heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het ITF W15 toernooi in Polen. Ze won knap van de Italiaanse Santis en komt vandaag weer opnieuw in actie. Wij wensen haar uiteraard heel veel succes. Ook rolstoeltennister Lotte Duis komt deze week in actie in het Flanders Leuven 100 toernooi. Wij wensen haar heel veel succes, maar vooral ook heel veel plezier op de baan. Mannensportnieuws. Doelman Timon Weilenreuter heeft na 4 seizoenen afscheid genomen van de Rotterdamse club Feyenoord. De Duitser vervolgt zijn carrière in eigen land bij Wolfsburg. Tour de France. Olaf Kooi heeft net na zijn tweede ritzege gegrepen. De Nederlander eindigde als tweede achter Tim Melier, die in een massasprint werd overschaduwd door een flinke valpartij. Dit was het sportnieuws op Girl Power Radio. Bedankt voor het luisteren. Vanaf mijn kant een sportieve groet en de mazzel.

0: Ja, er is nog een beetje inkomende sportnieuws binnen. Gisteren was er nog niet zo heel veel bekend over het toernooi waar Lotte Duis aan meedoet. Dat is het Flanders toernooi 25. Is een rolstoeltennis toernooi in Leuven, België. Het is een toernooi wat zowel voor de jeugd als voor volwassenen. En Lotte doet dit verjaar voor het eerst mee in beide divisies. Ze heeft gisteren de eerste singlewedstrijd gespeeld in het dames toernooi. En deze heeft ze helaas net verloren. Maar vandaag speelt ze een single in het jeugdtoernooi. En de halve finale dubbel in het dames toernooi. En dit doet ze samen met haar Engelse partner Lucy Forster. En ja, ik vind het wel knap. In twee divisies meedoen, in de jeugd en in de dames. En dan gelijk al een halve finale komen te staan in de dubbel.
1: Ja, het is zeker een prestatie.
0: Ja,
1: die ik niet nadoen.
0: Nee, dat wou ik net zeggen. Ik doe het er niet na. Sowieso tennen ze niet. Dus dat, dan breek ik mijn nek over mijn eigen benen. We gaan naar een andere limonade liedje. En dat is de oude powerplaat wat we hebben van een paar weken terug. En daarna gaan we natuurlijk naar het verkeer. En ik hoop dat er heel weinig file staat.
1: Ik hoop het ook.
0: En daarna kom jij terug met de drie van vandaag. Hè?
1: Zeker.

0: Wait, hold up, stop.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files nemen vlot af. Alleen op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle heb je nog noemenswaardige vertraging. Tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. Heeft daar een busje met aanhanger in brand gestaan. De hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Je kan er inmiddels langs via de parallelbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, we zijn bij de drie van vandaag. En jij hebt drie leuke feitjes of handige tips of waarschuwingen voor ons. Dus laat het ons weten, Justin.
1: Ja, het is zomer, dus ik pak even wat zomere dingen.
0: Nou, lekker.
1: Namelijk, wist je dat in 2014 het zwaarste schepje ijs is gedaan?
0: Nee.
1: En hoe zwaar denk jij dat die ongeveer zal zijn?
0: Een schepje ijs.
1: Een schepje ijs, ja.
0: Een kilo.
1: Bijna.
0: Oh.
1: 1365 kilo. Klein beetje.
0: Klein beetje meer. Oké.
1: Want vooraf geen ook dachten ze, weet je wat, we scheppen een groot ijsje.
0: En wat voor smaak was het?
1: Dat staat er weer niet bij.
0: Dat zou er weer vanille zijn of dat saaien.
1: Het is altijd vanille.
0: Of was het gewoon ijs van de piste?
1: Oh nee, niet waar trouwens. Het is aardbei geweest.
0: Oh.
1: Okay. Namelijk, hij was 186 centimeter bij 188 centimeter.
0: Oké.
1: Dus het is zeer groot. Dan, hoe heet de heetste dagen van de zomer, denk je? Het heeft een naam namelijk.
0: Oh, hittegolf.
1: Nee, het zijn de Dog Days of Summer. Oftewel de hondendagen van de zomer. Komt waarschijnlijk van het woord hondenweer af.
0: Ja.
1: Maar komt ook dus uit het Romeinse tijdperk alweer.
0: Oké.
1: Het zijn meestal dagen tussen 3 juli en 11 augustus. Dat hebben we hier ook wel gemaakt.
0: Ja.
1: Het is namelijk gelinkt naar de star Sirius. Oftewel de hondenster.
0: Ah.
1: En daardoor komt het dus ook. Het is namelijk de felste ster in de lucht. En ongeveer 20 dagen zie je hem dus nog langs de, rond deze 100 dagen.
0: Oké. Oh, dan ga ik vanavond eens even kijken als het een beetje helder is.
1: En als laatste, wie denk je dat de grootste speelgoedfabrikant is ter wereld?
0: Ik denk nog steeds Lego.
1: Het kan Lego zijn. Het kan natuurlijk
0: Hasbro. Intertoys. Dat is... je moet even een paar meer roepen,
1: ja.
0: Jongens.
1: Ja, ja.
0: Bart Smit. Oh nee, die bestaat niet meer.
1: Maar nee, het is McDonald's.
0: Is de grootste...
1: Speelgoedfabrikant is McDonald's. Omdat ze meer dan 1 biljoen speeltjes hebben gemaakt door hun Happy Meals.
0: Oh, ja, dat verklaart wel weer een hoop, ja.
1: Is een beetje,
0: maar toch dacht ik dat de Lego of zoiets.
1: Ja, maar nee.
0: Fisher-Price, noem maar op.
1: Ja, nee, het is McDonald's.
0: Nou... Hé, daar hebben we weer wat van geleerd. Ik heb een verzoekje binnengekregen van Tom. En die gaan we natuurlijk draaien. En die wou graag Bluff horen met Dichterbij dan ooit.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Ja, toevallig heb ik dit gisteren, zag ik deze jongeman praten op het nieuws.
2: No.
1: En dat gaat over de stuntman die bij de Zwarte Cross ging oefenen. Meteen zijn oefenen, hij ging een stunt doen.
2: Ja.
1: En toen zei hij, ja, ik heb het nog nooit uitgeprobeerd, want ik heb niet zo'n grote katapult. Nou, de stunt is wel goed gegaan, alleen hij is te hard neergekomen in de landingskussen. Dus hij heeft een beetje hoofdpijn. Ze zeggen dus wel dat het allemaal goed is gegaan. Alleen,
2: ik zou ook zeggen dat alles goed is gegaan.
1: Ja, nou ja, hij ging inderdaad. Het is het 35 meter hoog. En 75 kilometer verder werd hij opgevangen door een speciale mat. Dus een soort airbag was dat. Nou, technisch verliep de stunt naar verwachting. Maar het stuntman kwam wel een beetje hard in het kussen
2: in
1: terecht.
2: Kussen, ja.
1: Ja. Hij ging ook met 185 kilometer per uur. Ja, nou, dan moet je maar geen stuntman worden. En dan had ik er nog eentje voor de mensen die met de auto op vakantie gaan. En je gaat naar Italië. Daar rijden 1 op de 5 auto's of andere voertuigen onverzekerd rond. Het is een hele groot aantal auto's, motoren en vrachtwagens die onverzekerd rondlopen. Of rijden, moet ik zeggen.
2: Lopen
1: misschien ook wel.
2: Ja, misschien kunnen ze beter lopen.
1: Ja, inderdaad. Ja, de regering wil er nu eens een keertje paal en perk aan stellen. En, want het is een soort cirkeltje waar ze in komen. Volgens de Italianen hangen het aantal onverzekerde voertuigen samen met de forse premie. Maar ja, waar de autoverzekering zo hoog is,
2: is omdat er zoveel onverzekerde auto's zijn.
1: Juist, precies. Zij leggen het percentage ook hoog. En dan wordt het een cirkeltje van onverzekerde bestuurders zorgen voor hoge risico's, waardoor de verzekeraars de premies moeten verhogen.
2: Ja, waardoor de premies te hoog zijn, waardoor mensen hun auto niet gaan verzekeren. Waardoor de premies weer hoger gaan, waardoor de auto's niet worden verzekerd.
1: Inderdaad. 37% in Napels is namelijk al onverzekerd. Dus jongens, ga je daar naartoe met de auto? Kijk uit.
2: Gewoon. Ga met je buurman zijn auto.
1: Ja. Zoiets. Motorfietsen is trouwens boven de 50% en bromfietsen 75%, jongens. Dus kijk alsjeblieft uit. Ook vrachtwagens zijn onverzekerd. Ja, daar wil je sowieso geen ongeluk mee krijgen. Wat ik opvallend vond, is dat ook hier in Nederland 50.000 auto's niet verzekerd zijn. Jezus, jongens.
2: Ja. Maar ja, dat betekent dus gewoon lekker je auto houden verzekeren.
1: Ja.
2: En niet daar op vakantie gaan.
1: Of een Polaroid maken maar.

0: Ja, Run Rabbit. Dat was natuurlijk het plaatje waar we net rijden. Het is 5:05 en dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze ochtendshow van Vallen en Opstaan met Justin en Monique.
1: Ja, maar geen zorgen. Er is nog genoeg. Waaronder, geef je het hoor.
0: Ja, de lekkerste muziek om bij te werken of gewoon lekker daar te sporten.
1: Inderdaad. En om 4:00 is de middagshow natuurlijk gewoon weer. Dus geen zorgen. Geen reden om je radio uit te zetten. En daarna komt Freaky Friday.
0: Ja, maar de middagshow is om 2:00 vandaag.
1: Zijn ik het tijd?
0: Ja, je zijn 4:00.
1: Nou ja, hij eindigt om 4:00, dus ik zit niet helemaal fout.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Om 2:00 begin achteraan sluiten. En dat is vandaag met jou en met Danique. Echt, de jeugd neemt het hier over, jongens. Ik ben erg benieuwd wat ze allemaal te melden hebben vanmiddag. En daarna komt natuurlijk Freaky Friday. De muziek waar je lekker je borrel met je collega's kan gaan drinken voor het weekend interviewen. Ben er nog niet van ons af, want om 8:00 is er vanavond avonturen met Rhea en Deborah. En over festivals en alles en nog wat. Voor mij zit het deze week erop en ik wil jullie zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En ik wens jullie een heel fijn weekend. Justin, dank je wel voor de gezelligheid deze ochtend weer.
1: Ja, yes, geen probleem.
0: En een heel fijn weekend en tot snel.
1: Fijne dag nog.

0: Brexit Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is het bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. De toespraak werd alleen uitgezonden door CBS en Fox. Trump is boos op andere zenders en beschuldigt hen van het meewerken aan fraude. Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Oh my God, sorry. Kanshebber nummer 2.

het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vakbond FNV gaat de eerste twee weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten.

0: vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer vandaag opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is wel wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: covered. You must always face the curtain with a bow. Forget about your seat.
1: Is het nieuws? Mijn naam is Bart Meijer. Bij een bedrijf in Schiedam is vanochtend een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. De chauffeur kwam tijdens het laden aan lossen bekneld te zitten. De hulpdiensten waren er snel bij om eerst hulp te verlenen, maar dat kon niet meer baten. Het slachtoffer is ter plekke overleden. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. Vakbond FNV gaat de eerste twee weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. En Vitesse mag voorlopig in het betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de club vorig jaar door de rechter terecht weer is toegelaten. De voetbalbond KNVB had de licentie van Vitesse eerder afgepakt omdat de club de regels zou hebben omzeild. Er loopt nog wel een grote rechtszaak tussen de club en de KNVB, maar de uitspraak daarvan duurt nog lang. Vitesse hoeft zich dus voorlopig geen zorgen te maken en mag het komende seizoen in de eerste divisie sowieso afmaken. Het weer nog, het wordt vanmiddag opnieuw een warme dag met temperaturen tussen 23 en 28 graden. Er is veel zon, al komen er in het binnenland ook wat stapelwolken voor. In het noordoosten en oosten kan lokaal een bui vallen. De komende dagen koelt het af. Zondag en begin volgende week wordt het overdag niet warmer dan 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn rond middernacht twee mensen overleden. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Op de plaats van het ongeluk wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Tot zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en door werkzaamheden heb je extra vertraging. Ook door een auto met pech loopt het vast. Op de A2 naar Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans, 30 minuten vertraging. Dan de A12 naar Den Haag bij Nieuwerbrug, een kwartier extra door een auto met pech. En op de A50 van Os naar Arnhem doe je er een uur langer over tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dan een vrachtwagen met pech op de A58, Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Tussen Iersek en Rilland is het oponthoud 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Een hele goede middag en welkom bij Achteraan Sluiten.
1: Yay, de leukste fileshow van heel Cool Power Radio.
0: Jazeker.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zit hier niet alleen. Tegenover mij zit de lieftallige Daniek.
1: Hallo, goedemiddag. Ik kan goedemorgen zeggen.
0: Jij kan een goedemorgen zeggen, ik niet.
1: Nee.
0: Maar wij houden je 2 uur lang bezig door de files heen. 2 uur eerder, want ambtenaarstijden.
1: Ja.
0: En ik heb het al gezien, het begint druk te worden op de weg. Plus, het is een van de zwarte zaterdagen.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Dit weekend?
0: Ja, dit weekend, want nu is iedereen vrij.
1: Oh, ja, doordat ik niet meer naar school ga, merk ik al gelijk dat ik het gisteren ook, zeg je tegen me, ja, in de derde week van vakantie, denk ik, ja, hoe bedoel je derde?

0: misschien wat zelf. Wat je zelf hebt ervan.
1: Ja.
0: Dit keer is het: wat is de meest nutteloze app op je telefoon die je toch weigert te verwijderen?
1: Ja, ik zit dan te denken van, oké, wat is een app die ik nooit gebruik? Ik moet daar echt eens over nadenken, want als ik een app niet gebruik, dan zou het er ook niet op staan.
0: Dat kan zeer zeker.
1: Behalve van die standaard apps die op de telefoon staan.
0: Ja, ik heb
1: maar
0: die
1: kan je
0: mee.
1: Ook niet altijd verwijderen. En zowel verwijder ik ze eigenlijk al gelijk.
0: Ja, je kan ze maar uitzetten af en toe.
1: Ja, nou dat is dus ook weer bij Android en Apple natuurlijk ook weer verschillend.
0: Ja, heel irritant is dat. Ik heb er een paar.
1: Ja, vertel.
0: Ik ben super slecht mee. Ik heb zelfs nog de oude Google Play Store op mijn telefoon staan.
1: Ja, jij hebt Android, hè?
0: Ik heb Android, ja. De Google Play Store is ooit een keer geüpdate naar wat anders. En dat heb ik meegekregen, maar nooit uitgezet. Dus ik heb altijd vast meegezeten. Maar ze hebben zeg maar ook een radiostation erop staan die niet meer bestaat.
1: Oh ja, ook lekker.
0: Ja, ik heb dingen van spellen wat ik nooit meer speel.
1: Ja, ik zit dus nu te kijken en dan als ik een beetje, als ik kijk naar wat ik heb, van wat zou het meest nutteloos zijn, is het denk ik toch wel de app Pinkpop. Maar eigenlijk is die niet heel nutteloos, want één keer, nou, een maand in het jaar is die heel nuttig.
0: Ja.
1: En de rest niet. Maar ik verwijder hem niet, omdat ik al weet, volgend jaar heb ik het weer nodig.
0: Ja, ik heb Gaspop erop staan.
1: Ja, dat is ook zoiets. Van ja, door het jaar heen, maar in bepaalde tijden als je gaat, dat is natuurlijk ook weer de vraag.
0: Tuurlijk.
1: Oh, ik denk dat ik het weet.
0: Oh?
1: Be Real.
0: Oh, dat.
1: En waarom ik het nog heb, is puur omdat daar foto's op staan die ik grappig vind. En ik weet, en dan denk ik, in plaats van dat ik zeg, oh, ik download ze en dan verwijder ik het. Ben ik gewoon te lui. En ga ik dan waarschijnlijk zoals mijn geheugen vol is. Ja.
0: Ja, nee, ik heb inderdaad die hele Be Real trend heb ik gezien. Nooit aan meegedaan.
1: En misschien ook nutteloos. Ja, het is niet heel nutteloos, maar ik heb dus op mijn telefoon LinkedIn staan. Maar eigenlijk gebruik ik hem alleen maar op mijn laptop. Maar ja, dat is ook niet nutteloos.
0: Ja, af en toe, wel, op welk moment is een app nutteloos? Kijk, ik heb iets erop staan. Kindle, dat is dat boek, maar dan op je telefoon gedoe.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb geen boeken erop.
1: Kijk, maar dat vind ik nutteloos. Kijk, het eerste eigenlijk wat in mij opkwam was de app rekenmachine. Toen denk ik, ja.
0: Ja, maar dat is nog steeds handig.
1: Wanneer gebruik ik hem? Vooral als ik, ja, dit is echt heel random. Soms hoor je ineens, ja, zoveel dollar of iets anders. Als ik aan het kijken ben en dan vind ik het interessant, dan ga ik daarin omrekenen. Hoeveel euro dat is. Want daar heb je dus nu bij iPhone of Android dat ook heeft. Een functie in je rekenmachine dat je dus valuta kan omrekenen. Maar ook vanuit foto's dat die dingen kan omrekenen. Maar ja, veel gebruik ik het ook niet.
0: Oké. Nou, nooit gezien. Zo vaak gebruik ik die app dus. Nee, maar ik heb ook andere dingen hierop staan. Picnic heb ik hierop staan. Nou, ik heb nooit picnic gehad.
1: Dit is wel gewoon nu het over apps hebben. Gisteren heb ik het namelijk toevallig met Hugo niet live, maar gewoon op kantoor zaten. We hadden vergeten over schermtijd. En toen ben ik heel erg hard uitgelachen. Ik heb dus echt wel een bizarre schermtijd. Hoeveel wil ik ook niet kwijt. Het is echt wel een beetje schandalig. Maar ik heb dus op één dag 2,5 uur gespendeerd op Duolingo. En nee, ik was niet in slaap gevallen. Ik heb 2,5 uur lang een taal zitten leren. Dus als je iets nuttigs wilt, gebruik Duolingo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, persoonlijk gebruik ik geen Duolingo. Je moet zo maar even laten zien waar je die schermtijd kan zien. Want ik vraag me niet echt af wat ik heb. Ik zou waarschijnlijk heel veel uren puur op YouTube en TikTok hebben zitten.
1: Ja, dat verbaasde Hugo dus. Die dacht, TikTok, maar bij mij was het inderdaad heel veel YouTube. Maar we hebben wel gezegd, oké, bijvoorbeeld OV-apps, kaart-apps, Google Maps. Dat delen we allemaal dan wel niet mee. Omdat
0: dat heb je gewoon nodig.
1: Ja, je bent niet bezig op je telefoon. Het is meer, hij begeleidt je. Maar ik heb wel veel.
0: Kijk, ik heb ook Waze zo bij mij heel hoog zitten. Ja. Als ik mijn navigatie heb. Maar ja, die gaat letterlijk altijd standaard aan wanneer ik de auto instap.
1: Ja, want het grappige is dus, bij Hugo was zijn schermtijd meer dan de helft van zijn schermtijd was dus ook navigatie. Dus, en ik dacht, wow, je hebt al weinig laten staan als je dat er aftelt. Ja. Toen dacht ik, wow. Maar eigenlijk is het juist alleen maar goed.
0: Het is zeer zeker goed. Daarentegen, een beetje schermtijd kan geen kwaad.
1: Nee.
0: Maar we gaan gewoon lekker terug naar de muziek. We hebben namelijk Bon Jovi klaarstaan.
1: Ja.
0: Of hoe ik hem vaak noem, Bon Jovi.
1: Jovi.
0: Het is Living on a Prayer.

0: Ja, vertel me meer.
1: Ja, dat doen we altijd hier bij Girl Power Radio.
0: Ja. Heb je ooit Grease gezien?
1: Ik Grease, ja. Te veel. En niet omdat ik het zo'n leuke film vond. Kijk, ik vind het ook geen erg slecht film, maar het was niet altijd uit vrije wil dat ik moest kijken.
0: Nee, werd je een beetje geforceerd op de bank te meekijken, maar?
1: Ja, ik... Het was altijd, ik heb een vriendin en wij kennen elkaar doordat onze moeders al 100 jaar vrienden zijn. En dan als we met z'n vieren dan film gingen kijken, was het altijd of Grease of Dirty Dancing. Mijn Joe, ik was denk ik 8. Dus,
0: en niet eens?
1: Nee, hoe vaak ik allebei die films heb gezien, het was ook niet mijn keus, maar...
0: En niet één keer High School Musical of zo?
1: Nee, dat keek ik alleen. Dat vond ik wel leuk, maar op een gegeven moment ook niet meer.
0: Nee, oké, maar dan heb je het te vaak gezien.
1: Ja, dat.
0: Heb je ooit gezien dat ze een tv-show hebben gemaakt ervan?
1: Ja, ik heb het wel voorbij zien komen. Toen was ik wel wat ouder. Maar ik heb het nooit gezien, omdat me eigenlijk niet heel veel boeide. Omdat ik denk, ja, ik kan dit wel gaan kijken, maar dan weet ik toch wel weer wat ik ervan ga vinden.
0: Fair enough. Ik heb op een gegeven moment zag ik een banner ergens staan. En stond er High School Musical, de tv-show, de stage play, de musical.
1: Wow. Ja, maar er komt binnenkort dus wel nog iets, een serie.
0: Oh.
1: Ja, iedereen kent natuurlijk Scooby-Doo.
0: Ja.
1: Ja, dat is getekend eerst. Mm-hmm. Je hebt twee of drie animatie... Nee,
0: live.
1: Ja, en dat waren volgens mij wel niet alle drie dezelfde keren dezelfde acteurs. Volgens mij is twee dezelfde, één keer anders, dacht ik.
0: Het is twee keer Matthew Lillard geweest, ja.
1: Ja, en één keer had je een ander.
0: Ja, klopt.
1: En nu komt er dus ook een serie van.
0: Klopt, en gaan ze naar Japan toe.
1: Ja, en... Die wil ik wel gaan kijken.
0: Ik ook.
1: Maar wat bij mij het al pakte van ik wil dit kijken was puur dat de Scooby-Doo is een echte hond. Het is niet geanimeerd. Kijk, geanimeerd kan ook leuk zijn, maar dan moet het zoals de old school niet getekend, maar meer dat gekke geanimeerd.
0: Ja.
1: Dus het wordt een echt hondje. Ja, ze animeren natuurlijk wel dat hij praat. Maar verder, ja, ik vind dat ook wel weer leuk.
0: Het gaat zeker zijn charme hebben. Ik ga hem ook kijken, inderdaad.
1: En ze zijn jong. Ze zijn niet... Volgens mij even in die film zijn ze al volwassen. En nu zijn ze gewoon weer... Ja, niet 9, maar wel...
0: Ja, nou ja. Ze moesten niet per se volwassen zijn. Maar ja, dat was eenmaal. De acteurs waren zo oud. Dus ze hebben er maar mee gewerkt. En Matthew Lillard gaat weer Shaggy inspreken.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oh.
0: Dus die is er ook gewoon weer.
1: Huh?
0: Ja. Wordt superleuk.
1: Ja, dan moet het wel... Ja, dan moet het wel goed worden.
0: Ja, vast wel. Maar we zijn hier voor de snack van de week en niet voor Scooby-Doo.
1: Nee, ja, sorry.
0: Het maakt niet uit. Ik kwam zelf ook mee.
1: Snap je?
0: Ik heb de hik.
1: Ja, maar ik ga dit vertellen, want dit is een snack. Ik weet ook niet of jij dit kent.
0: Ik ken het.
1: Ja, yes.
0: Tuurlijk ken ik
1: het. Vind je het lekker?
0: Heerlijk.
1: Oké, gelukkig.
0: Conventies, heel vaak.
1: Nou, we hebben het vandaag... Ik ga jullie vandaag het ons vertellen over mochi-ijs. Want mochi-ijs gaat nu heel erg viraal op meerdere social media platformen. Ja, en het zijn mochi-ijsjes. En ik vind dat logisch, maar als je al niet weet wat mochi is, ga ik dat eerst vertellen. Mochi is, als ik dat goed zeg, komt het uit Japan, dacht ik.
0: Klopt.
1: Japan, dat zijn een soort deegbolletjes, maar het is niet deeg als in brood, het is zoet. Soms zit er ook vulling in, er kan een echte aardbei in zitten, er kan een soort jelly in zitten. En je hebt van matcha tot die green tea tot, weet ik het, aardbeien, van allemaal smaken banaan. Maar daar maken ze dus nu ook ijsjes van. En dat is wat meer romig. Dus wat minder deeg, minder plakkerig. En het is zacht, chewy. En ja, je kan het gewoon met je handen eten. En het grappige is, ik ging dit eens een keer uittesten. Ik dacht, als je dus mochi-ijs laat ontdooien, wordt het mochi. Mochi-ijs, als je laat ontdooien, wordt het geen mochi. Mochi-ijs... Als je laat ontdooien, wordt het water.
0: Ja, klopt.
1: Ik dacht, het is gewoon een soort bevroren mochi. Alleen dan zit er, weet ik wat meer vocht. Dus dat er wel wat water uitkomt. Maar blijkbaar is het dus totaal ander deeg. Alleen hetzelfde concept.
0: Ja, het is deeg wat stabiel blijft wanneer het koud is.
1: Ja, en ik dacht dus dat het gewoon bevroren mochi was.
0: Dat is een fair assumption.
1: Dus ik had best wel wat geld ervoor neergelegd. En ja, eigenlijk kan je het koud niet meer eten. En je mag het ook niet meer invriezen. Dus toen dacht ik, ja, daar ga ik.
0: Als je denkt, dit klinkt best wel lekker.
1: Maar ik raad wel eigenlijk meer mochi aan een mochi-ijs.
0: Mochi zelf is lekker.
1: En ook al hou je van mango, ik raad de mango heel erg af.
0: Ja, ik vind de mango best wel lekker. Ja,
1: ik vind hem echt... Ja, je moet wel goede halen. De vers gemaakt is toch echt wat lekkers. Maar ja, dat is ook wel een beetje duur ons handwerk.
0: Ja, Meestal hebben ze ook wel in de Aziatische winkels.
1: Ja. En die hebben ze nu ook bij de Albert Heijn heel veel.
0: Klopt. Het begint een raar te worden. Dus en, het gaat steeds meer normale, met de aanstekens, winkels komen.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ik denk dat ik zo meteen maar wat motje ga halen.
1: Ja, lekker.
0: Nu heb ik te trekken.
1: Ja, eerlijk. Zo random, maar wel heel lekker.
0: Is iets waar je aan denkt en denk je van, ja, nou, hoe meer erover gaat praten, denk je, ja, het kan best wel lekker zijn.
1: Ja.
0: Hetzelfde als je een burger ziet in een cartoon.
1: Maar weet je wat het wel is trouwens met mochi en mochi ijs? Je moet niet te veel eten, want dan word je echt kotsmisselijk.
0: Klopt.
1: Spreek uit ervaring. Nooit. Het is echt wel zoet en zwaar. Ja, het is niet vullend, maar wel het valt kan zwaar vallen op je maag.
0: Ik wil zeggen, het lijkt niet vullend, totdat je er 6 op hebt achter elkaar.
1: Ja, dan is het echt wel misselijk makend. Het is
0: een beetje hetzelfde met rijstenballen en alles.
1: Ja, inderdaad, maar dat heb ik heel vaak bij Aziatische snacks. Als je er meer dan 2/3 eet, dan is het toch gelijk van ik hoef de rest van de dag niks meer.
0: Klopt. Een heel opgeblazen gevoel krijgen. Ja. Wij gaan lekker naar de muziek en dan komen ze meteen terug na de files met The Music is the Thing.
1: Yes.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het erg druk op vrijdagmiddag. Er staat ruim 400 kilometer file. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en wegwerkzaamheden veroorzaken ook veel files. Verder zit er heel veel recreatieverkeer op de weg. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler is de vertraging 3 kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens een 30 minuten vertraging. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid een 15 minuten vertraging door een auto met pech. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het druk tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Daar sta je ook ruim 3 kwartier in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En door een vrachtwagen met pech op de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij Rilland ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een fel einde.
1: Ja.
0: Van Young Guns.
1: Ja.
0: Het is tijd om dat jij mij een woord geeft.
1: Ja.
0: En ik een nummer erbij verzin.
1: Ja, ik denk aan het woord want.
0: En dan kom ik terug met I Want You To Want Me van Cheap Trick.
1: Lekker nummer.
0: Een nummer wat gemaakt is in 1977, ja. maar niet hit geworden tot 1979.
1: Zo.
0: Het nummer kwam eerst uit op hun album.
1: Ja.
0: Toen kwam het nergens een succes behalve in Japan, waar die zelfs nog in Tokio op nummer 1 is verschenen.
1: Ja.
0: En dan 2 jaar later gingen ze op tour. En kwam er een live album van dat tour. Van Cheap Trick, het Budokan, wat in Japan is. En die heeft wel de hele wereld overgegaan.
1: Dat is vaag.
0: Het is super vaag. Blijkbaar was de live versie toch iets beter dan het albumversie.
1: Oh.
0: Geen idee hoe. Maar die live versie kwam dus gewoon op nummer 1 overal in Japan,
1: ja,
0: Europa.
1: Dat is niet vaak, nee. Dat een live versie hoger scoort. Heel af en toe.
0: Ja, de enige andere die ik direct bedenk is Layla. Van Eric Clapton.
1: Ja, en ik die Italiaanse songfestival nummer, ik weet de naam niet. Gesta, Gesta, CNS, dat die is ook altijd live.
0: Klopt. Het andere songfestival nummer van Finland een paar jaar geleden. Tja, tja, tja.
1: Ja, yeah. Banger.
0: Maar dus ik pak Cheap Trick van I Want You To Want Me.
1: Ja, lekker.
0: En dan komen we zo meteen terug met de Powerplaat winnaars. Daar is dat Ben Tijger.

0: de powerplaat van deze week. Die je nog tot zondag hoort.
1: Ja.
0: Als powerplaat.
1: Maar dat betekent dus ook dat we de winnaar hebben voor volgende week.
0: Inderdaad. We hebben iemand nodig die broekzweet weghaalt van Shanesha.
1: Ja.
0: We hadden 3 keuzes. Dat was My Oh My van Chris Cross Amsterdam. We hadden Silver Lines van Another. En we hadden Turned Up van Jonna Fraser.
1: Ja.
0: Maar er komt er maar eentje binnen.
1: Ja, maar we beginnen toch bij nummer 3.
0: We beginnen zeker met nummer 3.
1: Oh, yes.
0: Jammer genoeg is dat dus Silver Lines geworden.
1: Maar
0: ze zijn omhoog gegaan redelijk met de stemmen namelijk. Oh. Want ze hadden eerst maar 5% van de stemmen. En die zijn gewoon opgegaan naar bijna 20.
1: Zo.
0: Ja. Nu kan dat misschien zijn geweest omdat de redactie de 2 stemmen eindelijk bij elkaar heeft gestemd.
1: Ja.
0: Bij elkaar heeft toegevoegd.
1: Dat zou kunnen.
0: Toch heel veel gestemd uiteindelijk. Maar,
1: ik denk het laatste.
0: Ik denk het ook. Maar dus jammer dat het net niet geworden. Maar nog wel 1 keer draaien. En daarna gaat hij gewoon mee in een normale relatie. Another. Oh, niet another. Nee. Wel van another. En Andy Warren. Ja. Silver Lines.

0: Ja, dus dat was de nummer 3.
1: Ja, dat betekent dat we er nog 2 over hebben.
0: Oh my god.
1: Maar... ik denk toch... Ga ik ze allebei achter elkaar draaien?
0: Ja, misschien wel leuk.
1: Ja. Dan draaien we gewoon de nummer 2. En dan nummer 1. En dan komen we nog heel even terug voor...
0: En dan vertellen we precies welke het was.
1: Inderdaad. Dus hier komt nummer 2.

0: C'est ça la vie, baby.
1: En dat is van deze week daar.
2: Ja.
1: Powerplan van deze week.
2: Ja.
1: Ik zat met mijn handen op de knop.
2: Ik zag het, ik hoorde het. Nee, ja. Dus als eerst hoorde je Turn It Up van Jonna Vreeser. Dat was de nummer 2. En daarna hoorde je My Oh My van Chris Koms Amsterdam. En dat is dus de powerplan van volgende week.
1: Inderdaad. Dus je kan de hele week genieten van Chris Koms Amsterdam. Rea is er dolblij mee.
2: My Oh My. Ik denk dat ze dat nu denkt. My Oh My.
1: Ik denk het ook.
2: Maar het is wel een lekker zomers nummer, dat wel. Het is niet een heel young nummer. Want dat kan ook.
1: Dat is zeker heel waar. Het is waar we het ook maandagochtend over hadden, samen. 3 seconden in dat nummer hoorden wij direct al de sample die erin zat gegooid.
2: Oh, wat dan?
1: Wat was het ook weer? Het was hey, hey, hey, goodbye.
2: Ja,
1: Nederland. Ik zoek hem zo even op, ja?
2: Ja, want Hugo die zei gisteren, ja, dit wordt er volgens mij niet gesampled. Dus zei ik wel, nou, ik vind het heel bekend klinken.
1: Het is, wacht, ik zal hem even kijken. Want ik heb hem hier wel.
2: Nou, anders gaan we zo eerst lekker nog naar het verkeer.
1: Nee, ik heb hem hier.
2: Oh, je hebt hem al?
1: Ja. Okay. Als we hem spelen, nee.
2: Nee, ja?
1: Het is de Hermes House Band in ieder geval.
2: Oh. Ja.
1: Maar het programma loopt vast. En niks wil werken.
2: Soms.
1: Technologie.
2: Ja.
1: Dus. Nee, ik ga hem niet direct vinden. We komen er zo meteen even terug.
2: Ja. Eerst gaan we nog naar het nieuws en het verkeer.
1: Ja. En dan zijn we zo terug. Dus met ik die laat weten wat die sample was. En een paddencleanser waar jij over mag gaan nadenken.
2: Yes.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. 2 mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapte. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste 2 weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig, bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg met meer dan 400 kilometer file. Zit veel recreatieverkeer bij. Het is ook druk in de grensstreek door grenscontrole, maar ook door wegwerkzaamheden. Op dit moment de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knoopendel. Daar zijn 1 uur in de file. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De A15 is ook bijzonder druk van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht een 30 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps. Daar nu 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: En welkom terug bij het tweede uur van Achteraan Sluiten. Ik zat weer bijna met mijn hand op de knop. Maar dat was niet de sample van de nieuwe powerplaat van de week.
1: Nee.
0: Zoals ik zei, het is Na Na Na van, oftewel Kiss Him Goodbye van Steam. Als je het begin hoort, dan weet je het bijna al direct.
1: Ja.

0: En daar zit het sampletje.
1: Ik hoor het niet, sorry.
0: Niet?
1: Nee, ik hoor het niet.
0: Oké, wacht. Dan pak ik even Kriskos nog een keer erbij.
1: Ja.
0: Ja? Dan gooi ik hem gewoon even hierin. Dat we gaan een stuk
1: makkelijker. Kijk, vaak is Kriskos natuurlijk wel versneld. Dus je moet ook wel natuurlijk een beetje aan denken.
0: Precies.

0: zijn, hij gaat best wel door een zware periode. Ja, daarom zie je ook minder van hem voorbij komen. Hij neemt geen pauze, maar ja, je merkt wel dat hij weer op zijn Joost
1: is verdwenen.
0: En als hij dan wat post, dan is het gelijk van wow, wat is dit?
1: Dat klinkt heel erg als Joost.
0: Ja.
1: Ik moet je heel toegeven, we gaan gewoon lekker radio draaien.
0: Oh, ook leuk. Ja.
1: Zeker. Als hij wilt.
0: Als hij het doet.
2: Ja. Tijden weet de radio altijd uw muzikale hart te verleiden.

0: Yeah. Lekker uit ritme ook weer.
1: Ah ja, Mesmerized van Faith Evans.
0: Ja.
1: Ja, uit ritme, je bedoelt jezelf.
0: Ja, ik ging een beetje uit ritme.
1: Maakt niet uit. Maar het is tijd voor deze datum in hits.
0: Ja.
1: Dan gaan we het hebben over misschien een nummer wat uit is gekomen. Of een band wat volgens aan het doen is. Of iemand die een band verlaat. Zoals dit keer. Namelijk, we gaan terug naar 17 juli 1995. Namelijk, op deze specifieke dag kwam er een enorme schokgolf dat de popwereld helemaal door de war gooide. Want Robbie Williams verliet officieel Take That op deze datum.
0: Ja.
1: Het rare nog eraan is, ze waren op het midden van hun mens populaire Nobody Else Tour. Maar blijkbaar waren de spanningen achter de schermen zo hoog dat Robbie direct besloot om op te stappen.
0: Ja.
1: Achteraf gezien zat de waarschuwing al redelijk verstopt in hun muziek. Vlak voor de breuk bracht de groep namelijk een gloednieuwe single uit. Want die werd ook de allerlaatste plaat die ze met z'n vijven opnamen.
0: Nou, dat is dus helemaal niet waar.
1: Niet?
0: In 2013 is namelijk Robbie Williams teruggekomen.
1: Ja, oké. Okay,
0: dan hebben ze nieuwe muziek uitgebracht.
1: Ja, maar het gaat over de tijd voor dat die weg is gegaan.
0: Oh, ja,
1: tot het zichtbaar was in hun ding. Maar dat was de laatste plaat die ze met hun vijven opnamen. En de titel bleek pijnlijk profetisch voor de fans. Die Robbie vanaf die dag dan moesten missen.
0: Ja.
1: 30 jaar na de legendarische breuk gaan we naar het nummer wat ermee begonnen is. En dat, ja, heel toepasselijk. Je zal het nooit vergeten. Never Forget van Take That.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. De combinatie vakantieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaakt weer een drukke spits. Het is onder andere druk bij de grensovergangen naar Duitsland. En ook op de route van Zuid-Holland naar Zeeland. Verder veel vertraging op de A2 weer van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel is de vertraging 50 minuten. Komt door de afgesloten A27. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel extra reistijd op de A7 Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens een half uur vertraging. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht ook een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg 25 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is hoe we het doen. Blijkbaar.
1: Ja.
0: Wat we ook doen is eigenlijk nu terugkijken naar wat we deze week hebben gedaan. Maar nu, jij bent ziek geweest.
1: Ja.
0: En ik heb mijn hoofd heel erg gedoken in papierwerk. Het is niet echt super gezellig om over te praten.
1: En ook niet interessant voor de luisteraar.
0: En daarom gaan we het juist hebben over wat je aanstaand weekend kan doen. Zodat je niet vastzit aan je weekwerk. Ja. En dan heb je toch wat leuks te stellen op de maandag.
1: Ja.
0: Om te beginnen, de Friese ballonfeesten zijn bezig.
1: Leuk.
0: Wat houdt het in? Luchtballonnen.
1: Ja.
0: Heel veel luchtballonnen.
1: Maar ze blijven niet alleen boven Friesland, dus je kan ze ook door de rest van Nederland zien.
0: Klopt. Ze gaan 5 dagen lang gaan de luchtballonnen door de hemel heen. Ballonnen in alle kleuren van de regenboog en allerlei speciale thema's.
1: Ja,
0: waaronder ook inderdaad, ik heb een Garfield ballon heb ik al voorbij zien komen.
1: Ja.
0: Ik heb een Pokémon Team Rocket ballon voorbij zien komen. Het zijn hele leuke.
1: Ja.
0: Jij denkt, wat de fuck is dat?
1: Nee, okay. Ja, misschien.
0: Misschien.
1: Niet mijn wereld.
0: Nee, dus mijn wereld ook niet. Maar wel, heb je ooit luchtballonvaart gehad?
1: Nee. En ik ga dat ook nooit van mijn leven doen.
0: Niet?
1: En ik ga dat ook echt nooit van mijn leven doen.
0: Hoezo niet?
1: Nee.
0: Maar
1: ik overleef dat niet.
0: Wat vind je eng aan?
1: Nou, of dat ding stort neer, of ik overleef niet omdat ik zo erg in paniek ben, omdat ik het zo eng vind.
0: Ja, maar
1: ik heb hele erg hoogtevrees.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Hoe hoog denk jij tot zo'n mandje komt?
1: Ja, veel te hoog. Ze zitten niet boven de wolken.
0: Nee.
1: Maar wel vlak door onderen.
0: Ik bedoel letterlijk het mandje zelf. Hoe hoog denk je tot dat mandje is waar je in zit, staat?
1: Volgens mij komt hij denk ik bij mij tot net boven mijn navel.
0: Hij komt bij jou tot denk ik net boven je nek.
1: Hoe hoog is dat ding?
0: Die manden zijn ongeveer 1,60, 1,70 centimeter.
1: Klopt, want als je gaat landen moet je ook bukken erin.
0: Klopt. Als je een hardere landing maakt omdat het hard waait.
1: Ja.
0: Ik heb 1 keer een luchtballonvaart gemaakt. Dat was heel leuk. Ik had last van mijn rug, want we moesten een soort van noodlanding maken.
1: Ja.
0: Ja, in ieder geval, het waaide te hard. Dus er werd gezegd, er is een kans op een ruige landing of een rustige landing. Ik ga jammer nieuws brengen. Het wordt een ruige landing.
1: Ja.
0: Was wel heel leuk. Ook heel mooi.
1: I could never.
0: Ik moet toegeven, de hoogtevrees heb je bijna geen last van als je erin staat.
1: Ja, dat zegt iedereen ook. Maar als je bij een flat in een flat door een raam kijkt. Nou, dat vind ik al eng.
0: Ja, oké, maar dat kan ik ook. Dat ken ik ook. Maar luchtballon heb ik persoonlijk geen probleem op. Maar wil je toch dichter bij de grond zitten, dan heb je Nederlands kampioen mountainbiken.
1: Ja, en dat wordt voor het eerst gehouden in... ik moet even denken, volgens mij valt het net onder Den Hoorn. Maar dat weet ik niet zeker. Of Honslisdijk kan ook. Bij WWV, Westland Wild Vooruit, voor het eerst tijd NK gehouden. En hoe ik dit weet is, ik ben daar aankomend weekend. Want ik kom uit een fietsersgezin. Waarbij er zelfs gezinsleden meedoen aan het NK.
0: Dus we gaan allemaal naast de weg staan en zeggen, kom op Team Danique.
1: Nee.
0: Ja.
1: Je kan niet langs de weg staan.
0: Ja, in de buurt van.
1: Het is, je gaat met mountainbike, ga je namelijk door het bosjes daar. En,
0: ja.
1: Want ze hebben een parcours, daar kan je namelijk meerdere fietssporten doen. Van wielrennen tot ook mountainbike en, ik ben even de andere vergeten hoe dat ook weer heet, maar dat is ook heel zwaar. En doordat je de zorg in de bosjes gaat, kan je bij sommige gedeeltes van het parcours ook niet kijken. Omdat het dus zoveel bosjes zijn. En maar naast dat mijn familieleden meedoen, organiseren hun ook een heel groot deel. Althans, mijn broer die doet namelijk al het parcours bedenken, uitzetten, rondjes. Ja. Dus ik moet daar waarschijnlijk in een hesje gaan zitten met, je mag niet oversteken, meneer of mevrouw. Maar wel heel leuk om te kijken.
0: Klinkt dat jij een hele leuke dag gaat hebben. Ik weet dat het morgen wel hard gaat regenen.
1: Ja.
0: Zondag moet het droog blijven.
1: Ja, maar ik ben dus heel benieuwd, omdat daar best wel bebost is, in hoeverre ze in de modder gaan. Want modder is wel leuk met mountainbike.
0: Mm-hmm.
1: Want zonder modder ben je eigenlijk gewoon een soort van... Ja, over zand aan het fietsen. Ja, klinkt heel raar. Maar het leuke bij mountainbike is het fietsen worden juist. Over de stenen en over het modder. Ja.
0: Fair enough. Dan is ook nog de City of Dance Festival in Zeeland.
1: De wat?
0: City of Dance Festival.
1: Dus we gaan dansen in de city.
0: Inderdaad, want het is een EDM-feest.
1: En wat?
0: EDM.
1: Wat is dat?
0: EDM.
1: Ik ken het niet.
0: Het is een muzieksoort.
1: Oh, is dat niet dat elektronische...
0: Electronic dance music. Maar...
1: Niet mee.
0: Vrijdag is gratis.
1: Dat is vandaag.
0: Dat is vandaag.
1: Kom je nu mee?
0: Sorry. Maar nee, vandaag start de pret al met Free Friday. Oftewel, toegang is gratis. Het programma is geschikt voor alle leeftijden. Op zaterdag gaat het dakter echt af met Super Saiyan D. Maar dat is pas vanaf 16 jaar en ouder.
1: Nou, dan vind je het best jong.
0: En dan als allerlaatste hebben wij nog morgen in de Grote Markt om vanaf 12 uur de Summertime Festival.
1: Wel Grote Markt, Den Haag, Grote Markt, Groningen, Grote Den Haag. Markt.
0: Huh? Ja.
1: Ben je zo eerder geweest dit jaar?
0: Ja, het is van 16 tot met 18 juli wordt er Summertime Festival 20-jarig jubileum op de Grote Markt in Den Haag gevierd.
1: Oké. Okay.
0: 3 dagen lang muziek, cultuur van Latijns-Amerikaan en Caribisch gebied.
1: Ah, leuk.
0: En waarschijnlijk ook heel veel alcohol. Toegang is gratis.
1: Ja.
0: Nou, er zijn heel veel cafés omheen.
1: Dit gaat heel erg aan waar het op Grote Markt wordt gehouden, denk ik.
0: Nou ja, het blijft binnenstad van Den Haag. Er is overal wel wat te drinken. Vooral inderdaad met een feestje.
1: Ja. In Den Haag valt dat dus best wel mee in het centrum.
0: Ja, maar rond de Grote Markt is er best wel wat.
1: Nou, dat dacht ik dus ook. En ik ben op onderzoek uit geweest. En dat valt dus echt serieus. Het is de donderdagen, de studentenfeesten.
0: Ja.
1: Maar festivals, dit soort dingen op Grote Markt, eigenlijk bijna niet.
0: Nee, maar ik bedoel gewoon echt letterlijk de plekken die er normaal zitten.
1: Ja.
0: De normale restaurants.
1: Ja, dat is waar. Dus het is ook minder geworden, hè?
0: Ja, het is minder, maar het is nog steeds genoeg plekken. Door corona vooral.
1: Ja.
0: Heel veel plekken hebben een tent natuurlijk moeten sluiten. Want niemand mocht meer bieren.
1: Nee.
0: Maar dat is er allemaal dus verwachten aanstaande weekend. Geniet er in ieder geval zeker van als je er naartoe gaat.
1: Ja, of niet.
0: Of niet. Jij in ieder geval alvast succes met lekker mountainbiken door de Moeren. Al ga je dat niet zelf doen.
1: Nee, wel kijken en maar lachen.
0: Wij komen zo meteen nog 2 keer terug. 1 keer om te kijken wat we nou deze week echt achterlaten.
1: Ja.
0: Wat precies hoor je zo? Maar eerst gaan we naar Heavy D and the Boys.

0: Limited something. Sorry, ja, maar ik heb Jackson.
1: Het is tijd om de irritaties van de week achter te laten. En ik ga hem zelf beginnen. We hadden natuurlijk eerder al over telefoons en schermtijden.
0: Ja.
1: Het is niet raar dat mensen kunnen gokken dat ik mobile games speel. Of een paar mobile games. En elk mobile game heeft natuurlijk weer zijn eigen currency in zijn spel.
0: Nu even in het Nederlands, voor mensen die niet in gamertaal praten.
1: Nou, zo gamertaal is het ook weer niet. Maar het is in principe, stel je voor, wilt je kopen, dat kost 6 euro.
0: Ja.
1: Maar de game zegt niet, oké, hier betaal ons maar 6 euro. Nee, hier koop een bundel die 10 euro is in andere soorten munten. En met die munten mag je dan die 6 euro ding kopen, waardoor je vastzit aan 4 euro, wat je niet kan uitgeven.
0: Ja, ik heb dit dus inderdaad nog nooit gehad.
1: Niet?
0: Nee.
1: Nou, maar dat in ieder geval, dat is een irritatie die ik even achter me hou.
0: Oké. Ingewikkeld.
1: Nou, niet heel ingewikkeld, denk ik.
0: Ja, voor sommigen niet. Anyway, weet je wat ik wil achterlaten? Is dat je bij bepaalde dingen niet je geld terug kan krijgen. Wat ik hiermee bedoel is, bijvoorbeeld, ik wil iets afrekenen en dat kan ik alleen betalen via Apple Pay. Via Apple Pay, je moet, als je met Apple Pay wil betalen, geld zetten op Apple Pay.
1: Mm-hmm.
0: Maar je kan niet bijvoorbeeld 1,59 euro. Nee, dat moet 15, bla bla bla.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan heb je dat gedaan, opgezet, betaald, bla bla bla. Maar dan heb je geld over en je kan dat niet terugstorten.
1: Dus wat je wil zeggen is, je hebt bepaalde currency moeten kopen in een app, omdat je iets anders wil kopen wat iets minder kost. En nu zit je vast aan geld wat je terug kan halen.
0: Bij mij gaat het niet alleen om apps. Bij mij gaat het ook om producten.
1: Ja, weet ik. Maar het blijft nog steeds een app. Apple Pay.
0: Oh, zo. Ja, weet ik veel, jongens.
1: Zie je? Allemaal zelfde taal, andere platforms.
0: Ja, ik vind dat gewoon irritant. En wat ik ook heel irritant vind, is dat je dan iets bestelt. Ik bestel nooit online. Ik bestel serieus nooit online. Ik vind dat namelijk echt afgrijzelijk. En dan bestel ik iets online. En dan staat er knop, betaal 6 euro meer om hem morgen te verzenden.
1: Ja.
0: Maar ik moest die knop indrukken. Want ik kon de knop niet indrukken. Dus ik werd verplicht om 6 euro totaal morgen te verzenden. Nou, moet je 3 keer raden.
1: Niet morgen verzonden.
0: Nee, anderhalve week later. Dus, wat ga ik doen? Die persoon in kwestie waarvan ik iets wilde bestellen, dat is een bekend persoon in Nederland. En die verzendt het niet zelf, maar die doet het via mijn bedrijf. Dus ik diegene appen, blablabla. Die zegt, yo, dit klopt niet. Maar doordat ik het heb aangegeven, is de rest, iedereen na mij, die dat heeft besteld, niet de lul geweest. En ik kon dus mijn geld niet terugkrijgen, omdat deze persoon niet die 6 euro kreeg, maar die 6 euro dus naar het bedrijf ging. En die heeft dus eigenlijk gewoon nu mijn 6 euro, waar ik heel boos om ben. Want 6 euro. Weet je hoeveel dingen ik had kunnen kopen voor 6 euro? Ja, niet heel veel, maar 6 euro.
1: Nou, stel je aan minder gaat.
0: Ja. Ja, dat doe ik net niet. Maar het is toch 6 euro,
1: het
0: hè?
1: Het is 6 euro.
0: Dat is toch 1,5 cola op een festival.
1: Met geluk.
0: Ja. Een cola op een festival. Ik denk dat ik een beetje zo kan benieuwd.
1: Nee, inderdaad. Maar een beetje... ga ik nog een keer in hetzelfde vaarwater zitten. Namelijk... dingen bestellen, inderdaad online. En dan krijg je een heel leuk track and trace nummer. Van welk bedrijf dan ook.
0: Ja.
1: En dan zegt hij, oh ja, komt morgen tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds binnen.
0: Ja.
1: En dan uiteindelijk krijg je een melding, het is geleverd. Want of het is bij de buren afgegooid, terwijl ze nooit hebben aangebeld.
0: Ja.
1: Of ze gooien het in je papierbak, want hij staat er toch. Heb ik een keer gehad. En toen was papierdag, dus toen werd mijn pakketje gelijk weer weggegooid.
0: Oh.
1: Ja. Of hij is door de brievenbus gegaan. Want hij past opeens wel door de brievenbus.
0: Ik heb er nog één irritatie die ik heel graag ook wil delen.
1: Oh.
0: Nou, ik ga altijd met OV. Ik heb dus een maandabonnement dat je dus onbeperkt kan reizen in een bepaald gebied. Maar van de week moest je dus ergens heen waar dat niet onderviel. Dus dan ga je wel betalen met je OV. Nou ben ik er dus vanochtend achter gekomen dat als jij dus... mijn rit kostte 4 euro en ik had er 3 opstaan. Dus ik stond in min 1. Doordat ik min 1 stond en ik vanochtend wilde inchecken in de regio waar die wel... mijn abonnement deed, werkte die niet omdat ik in de min stond. Dat betekent dat ik dus vandaag een gedeelte moest betalen omdat, ja, ik vind dat raar.
1: Ja, het is super irritant.
0: Kijk, ik snap dat ze zeggen, je kan hem maar niet opzetten als je in de min staat. Dan kan je misbruik maken, klopt. Maar dat ik denk, yo,
1: what the fuck?
0: En dan zit je in de bus en dan denk je, ja, ik kon hier ook geen geld in storten. Dus, dan gaat het van je rekening en dat je denkt, En dat duurt dan ook weer soms een maand. En dan ben je dus alweer vergeten dat die 4 euro wordt afgegeven. En dan is deze hub, waar is mijn 4 euro nou?
1: Ja, nee, inderdaad. Het irritante natuurlijk ook. Je hebt nu heel veel OV's waarbij je niet meer gewoon een kaartje kunt kopen of zo.
0: Nee, want even voor iedereen. Heel veel, hoe zeg je dat? Kaartautomaten, ticketautomaten, ja. Vooral in trams. Die vanaf 1 augustus zijn ze allemaal niet meer geldig. Dus als jij... Want OV-chipkaart gaat stoppen. Dat wordt nu OVP.
1: Okay.
0: Dus, en dat geldt voor overal Nederland. Alles gaat omvallen. Volgens mij behalve NS. Nee, NS ook. Mm. Waardoor je dus ook andere abonnementen krijgt. Heel veel kan je niet meer gebruiken. Dus, en het wordt dus ook duurder.
1: Ja, maar zelfs gewoon,
0: dan kan je dus nu automatisch zelf geld opzetten door het over te maken. Je hoeft dan niet meer helemaal naar een betaalding of bij het NS. Om het geld te uploaden. Maar... Ze blijven bij treinstations wel altijd staan voor het mensen die het dat. Niet. Maar in de tram zelf en zo kan het niet meer.
1: Oké. Okay. Ja, nu kan je gelukkig nu ook bijna overal nu met je pinpas gewoon inchecken.
0: Ja, dat, maar dat is dus het ding. Mensen met studenten-OV krijgen dus korting.
1: Ja, ja. Maar dus ik doe meer als je dus...
0: Ja, dan wel.
1: Als je het nodig hebt, oh, wat ja. dan ook.
0: Nog side note, dus vanaf 1 augustus kan dat niet meer, maar... Vanaf 1 augustus kan je nog niet automatisch geld overmaken. Wanneer wel, dat is onbekend. Dat is ook mijn irritatie. Dat ik denk, als je naar iets nieuws overstapt, prima. Het idee, concept, goed. Maar begin er pas aan...
1: Wanneer alles werkt.
0: Als het allemaal werkt. Want,
1: nou ja, meer zeg maar, je had het eigenlijk nu moeten uitbrengen.
0: Ja, en dan had
1: het... En dan in augustus laat je het andere niet meer
0: ja, doorgaan. Ja, dat je het laat overlappen.
1: Tot je een maand speeltijd hebt om over te stappen. Maar wat nou ook, want mensen... Ja, die gaan gewoon opeens... moeten ze ergens naartoe op een dag. En van, oh ja, ik kan nog geen geld storten, maar ik moet wel reizen.
0: Ja, en dit klinkt misschien ja, niet gemeen... maar je hebt natuurlijk ook de wat oudere generatie... die begrijpt hier gewoon minder van. Want die zijn niet met het OV opgegroeid zoals wij dat zijn. Want je kan zelfs al geen kaartjes meer halen bij de bus. En sommige mensen hebben dat ook nog niet helemaal door. En dat is oké. Okay. Dus laat staan dat je zoals met niks zit. Ik denk dat mensen echt gewoon in die bus gaan staan van... joh, wat is dit?
1: Ja, nee. Ik kan goed geloven dat de bussen heel veel vertraging gaan hebben. Ja. Omdat er heel veel mensen staan van... Ja, ja. En ik wil een kaartje kopen.
0: Ja, dat gaat niet. Ja,
1: daarentegen, ik heb nog in de tram gezeten waarbij ik nog een stempelkaart had.
0: Ja, en want het grappige is... in Rotterdam heb je nu ook nog altijd een... een persoon die altijd ook random ging checken in de tram.
1: Ja.
0: Die staat er altijd.
1: Of controle.
0: Ja, nee. Waar je ook kaartje altijd bij kan kopen.
1: Oh, diegene in het midden.
0: Ja, in Den Haag heb je dat niet. Heb je ineens random een controle. Maar in Rotterdam staat er altijd iemand waarbij je een kaartje kon kopen. En dat was ook beter voor de veiligheid. Dus ik vind dat ook heel raar dat dat ineens ja. niet meer is.
1: Hij is ook nog een ding geweest hier in Den Haag.
0: Nee, en dat vond ik raar. Van toen ik op bewuste leeftijd van het OV van Rotterdam naar Den Haag overstapte, dat ik denk, waarom staat er niemand in deze tram? De eerste paar keer dacht ik, oh, misschien pauze. En toen dacht ik ineens, hey, dit is nooit. Waarom hebben hun automaten staan in de tram? Dit is echt heel raar.
1: Dat is nou eenmaal hoe het ging in Den Haag. Maar ik denk dat we te veel hebben gezeurd.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Sorry.
1: Want het is tijd om af te sluiten.
0: Ja.
1: Wij wensen jullie wel een hele fijne dag nog.
0: Ja, en we hopen al het negatieve lekker achter ons kunnen laten. En ik wens iedereen een heel positief weekend.
1: Inderdaad. We hebben om 8 uur hebben we nog avonturen.
0: Oh ja, leuk.
1: Om van te genieten.
0: Maar jij hebt eerst nog een hele lekkere playlist voor ons. Voor Freaky Friday.
1: Inderdaad. Oh. En we hebben op zondag hebben we ook nog wat leuks staan.
0: Wat dan?
1: Ja, ik ben het kwijt.
0: B-side? Is het B-side?
1: Volgens mij is het B-side inderdaad. Ja. Klaar staat.
0: Ja, er is wat wisseling geweest, dus ik weet het eigenlijk niet helemaal meer.
1: Het is een beetje chaotisch. Blijf heel even praten.
0: Ja, nou, ik ben Daniek. Oh, nee, grapje. Nee. Ik ga jullie allemaal iets moois meegeven, jongens. Ik daag iedereen uit om iets buiten zo'n comfortzone te doen. En dan wil ik graag maandagochtend van jullie horen wat jullie hebben gedaan en hoe jullie dit hebben ervaren. Dan kan ik dat met jullie lekker bespreken maandag in de ochtend. Zo, dat is wel leuk.
1: Het is melk en wijn.
0: Oh, melk en wijn is zondag.
1: Melk en wijn is zondag om 12 uur. En vandaag dan om 8 uur is avonturen.
0: Oh ja, leuk.
1: Geniet er heel veel van. Een hele fijne dag. Sterkte morgen met het weer.
0: Ja.
1: En mij hoor je vast nog wel ergens volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Fijn weekend.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer.
1: Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday. I like the bass to go boom.

This one's going out to everybody in the place.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17... hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen, gevolgd door 2 minuten stilte en een defilé langs het gedenkteken. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 140 kilometer file. Wil zeggen dat de meeste files snel korter worden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht nog wel een kwartier extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via de A20 en de A13. Op de A16 Breda-Rotterdam ook nog een half uur vertraging bij de Drechttunnel. Daar is namelijk de parallelbaan dicht door schade aan het plafond. En op de A76 Aken-Belgische grens tussen Nut en knooppunt Kerensheide een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook dicht.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver gaat. Een 48-jarige man uit Loosdrecht kreeg 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. Hij beledigde agenten en bedreigde het gemeentehuis. Het OM eiste 100 uur taakstraf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbranden in Canada beïnvloeden de luchtkwaliteit in Noord-Amerika, met verhoogde waarschuwingsniveaus in steden als New York en Philadelphia. In New Jersey, waar de WK-finale plaatsvindt, is de luchtkwaliteit slecht. Klimaatverandering bevordert natuurbranden door hogere temperaturen en droogte. De rook kan duizenden kilometers verderop worden waargenomen. Rusland heeft de Oekraïnse steden Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee aangevallen, met 3 doden als gevolg. Oekraïne blijft Russische aanvoerlijnen aanvallen. Bij een aanval op de Caspian Pipeline Consortium Terminal raakt een olietanker beschadigd. In Jaroslavl veroorzaakt een Oekraïnse aanval brand bij een olieraffinaderij. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt met problemen door jonge asielzoekers, vaak met een Noord-Afrikaanse achtergrond, uit veilige landen. Na incidenten zoals steekpartijen stopt de hulporganisatie ook tijdelijk hun werk. Het terrein is nu een veiligheidsrisicogebied. Het Rode Kruis is inmiddels teruggekeerd. De rechtbank heeft besloten dat de strafzaak tegen Eternit doorgaat. Het bedrijf had verzocht de zaak naar de Hoge Raad te sturen vanwege mogelijke verjaring, maar dit werd afgewezen. Het Openbaar Ministerie vervolgt Eternit voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp

0: 100 Grammy, maar ik ben fucked up, G.
1: Welkom, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Avonturen. Het is vandaag 17.
2: Ja, 17 juli alweer. Ja. En vrijdag uiteraard.
1: Ja, want dan is het tijd voor avonturen.
2: Ja.
1: En Deborah en ik zijn enigszins weer aan elkaar geklompt na het smelten.
2: Ja, we waren op Jera On Air natuurlijk. Hartstikke leuk festival. Toch wel een van onze favorietjes ieder jaar weer. Maar jongens, dit weekend was het echt extreem, extreem warm.
1: Ja. Ja.
2: Hittegolf. De meeste festivals waren ook
1: afgelast.
2: Gecanceld.
1: Ze hebben Defcon gewoon helemaal ingepakt.
2: Ja, ja. En Jera niet. Jera ging door. Ze hebben wel heel
1: zonder
2: erg
1: schermen.
2: Ja, ze hebben wel heel erg hun best gedaan, moet ik zeggen hoor. Er stonden overal nergens badjes met water. Er werden ijsjes uitgedeeld. Er waren extra ventilatoren. Er
1: natte sponsen.
2: Zo'n sproeisituatie bij de ingang van het toilet. Dat was misschien niet de beste locatie, want we dachten heel de tijd, het is druk daar bij het toilet.
1: Iedereen maar
2: het
1: stond daar af te koelen.
2: Iedereen stond daar gewoon af te koelen bij de ingang. Dus het viel reuze mee met de rijen. Maar ja, het was heet.
1: Ja, en wel even goede notitie voor de mensen des Jera's. Heel weinig echte calamiteiten. Dus dat is ja. Wel. Natuurlijk zijn er wat mensen oververhit geraakt, maar niemand
2: absoluut
1: zodanig dat we het hele festival stil moesten leggen.
2: Nee, dat gelukkig niet.
1: Het masseren hebben we verplaatst naar de avond. Want eerder op de dag had ik geen olie nodig, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, was iedereen toch wel plakkerig van zichzelf. Ja. Ja, het was wel echt gewoon 40 graden, denk ik.
1: Ja, en gevoelstemperatuur 42.
2: Ja,
1: las ik op mijn telefoon, die ook oververhit raakte. Maar
2: die ook iets te warm werd.
1: Of niet. Dus wat we voor jullie gaan doen, is het eerste uur even terugkijken naar Jera. Naar wat we allemaal wel en niet hebben gezien. Want zoals jullie weten, zijn we heel goed in dingen niet zien.
2: Dat is
1: daar hebben
2: wel
1: een mooie highlight over.
2: En dat is dit jaar ook weer gelukt hoor.
1: Ja,
2: ja absoluut.
1: Zeker. Ik heb precies 2 bands gezien.
2: Ja, nee, ik heb wel echt mijn best gedaan om 's avonds nog zoveel mogelijk bands mee te pikken. Maar wat er op de lijst stond, daar hebben we echt heel veel niet van gezien. Namelijk La Dispute, Viagra Boys, Klittenband, Wijf, Politie Warnsveld. Heb ik ook gemist, want ja, ik was aan het werk.
1: Want door de hitte hadden we ook een uitgedund team. Dat mag wel even vermeld worden.
2: Ja.
1: Daar kunnen die mensen natuurlijk helemaal niks aan doen. Ik snap dat. Sommige mensen, er was zelfs iemand die met een zonnesteek kwam werken. En vervolgens uiteraard alsnog omviel.
2: Ja, maar wat een held.
1: Wat een held. Shout-out naar Roel. De allerbeste vrijwilliger die er is. Maar dat betekende ook dat we op enig moment met een kleiner team verder moesten. En dat betekende langere shifts voor iedereen verder.
2: Ja, en dat betekent dus ook minder bandjes. En dan na de shift ben je ook redelijk kapot en dan wil je eigenlijk gewoon je bed in, want de volgende dag moet je weer werken. Maar ik heb wel mijn best gedaan om 's avonds in ieder geval nog zoveel mogelijk te zien.
1: Ja, jij hebt onze eer hoog gehouden. Ik ben gewoon naar bed gestiefeld. Maar ja, ik moest ook de ochtend yoga doen.
2: En dat is ook echt wel pittig hoor. Dat heb ik nu 1 keer gedaan. Nou, ik vond het vrij vreselijk, moet ik zeggen. Het is heel leuk. Het idee is natuurlijk heel leuk, maar ik ben gewoon heel slecht in yoga en heel slecht in 's ochtends opstaan.
1: Ja, het was een wilde combinatie. Never forget toen ik aan het publiek vroeg: dit is het moment om even je zonde te overdenken en je af te vragen wat je hier doet.
2: Ja.
1: Wilde je zelf, moest je van een vriend? En toen hoorde ik Deborah door haar microfoon. Ja,
2: dat dus, dat laatste. Ja.
1: Dat laatste, niet leuk. Okay. Nou, de toon was gezet. Het was, laten we dat vooral even voorop stellen, echt wel weer heel fijn. Het is altijd
2: absoluut
1: een feestje om daar terug te komen.
2: Absoluut.
1: En we willen iedereen bedanken voor de gastvrijheid.
2: Zeker.
1: Hoe fijn het is om met zoveel vrijwilligers zoiets moois neer te kunnen zetten.
2: Ja, absoluut. En ook gewoon de sfeer op Jera is gewoon zo supergoed. En zelfs nu met die hitte, helemaal geen opstootjes, vervelende dingen. Mensen hielpen elkaar heel erg. Als er even eentje ergens door zijn knietjes zakte, dan werd er gelijk de EHBO gehaald. Werd er water gehaald. Het is zo'n lief publiek.
1: Ja, zeker weten.
2: Het is onvoorstelbaar eigenlijk.
1: Maar zoals wij weten, klimaatverandering is wel een ding, lieve kinders.
2: Ah,
1: en dat betekent dat de komende festivals er ongetwijfeld dikke kans is dat het weer zo bloedverziekend paleuris heet gaat worden.
2: Ja, ik ben bang van wel.
1: En aangezien we van jullie houden, hebben wij bedacht, we gaan jullie wat tips geven om de boel te overleven.
2: Precies.
1: Take it away, Deborah, expert.
2: Ja, festivaltips voor de hitte dit keer. En echt hoor, ik snap heus wel dat sommige mensen zeggen van, hey, ik heb geen hoedenhoofd, ik doe niks, ik kan echt niet, ziet er niet uit. Nee, ik heb altijd mijn haar omhoog.

0: ook omdat ik voornamelijk binnen stond te masseren. Ik heb een andere tip daartegenover. Inderdaad, minder haar is zeker een tip.
1: Ja, dat helpt echt.
0: Ik dacht, ik laat mijn wilderige krullen lekker loshangen. Nou, dat was binnen 2 tellen gedaan. Alles omhoog. En mijn tip daarbij is de nekfan.
1: Oh ja, die nekfan die jij had gescoord. Ja,
0: ik was naar een grote dropshipper gegaan. Laten we het zo maar even noemen. We gaan ze niet bij naam noemen.
1: Zeker niet.
0: Maar ze hebben hele lage prijzen. Nou, dan weet je wel. Zo laag? Oh, niet te doen.
1: Oh, echt, jongen.
0: En daar zag ik...
1: Het lijkt wel een actie.
0: Het lijkt wel een actie, ja, precies. Een nekfan is dat.
1: Ja.
0: En dat ziet eruit als een koptelefoon die je vergeten bent op je paasei te zetten. Maar uit waar normaal gesproken de hoorkussentjes zitten, wordt lucht geblazen. Of eigenlijk geventileerd.
1: Ja.
0: En als je iemand aan het masseren bent en je zweet als een maleier en je bent bang dat je gaat druipen op je cliënt.
1: Dan is niet fris. Nee, dan is dit wel.
0: Voordat er überhaupt iets droop, verdampte het van mijn droog geblazen gezicht. Ik heb daarna ook een krakkelee bovenlip gekregen. Die nemen we op de koop toe.
1: Hey, maar als je zo drupt op een cliënt, dan kan je toch gewoon zeggen: oh ja, ik moest hem een beetje meer olieën.
0: Ja, het verschil voel je.
1: Doe een beetje olie erbij.
0: Ja, I tried, but no. Maar je hebt een bijpassend nummer bij minder haar, meer hoed.
1: Ja, precies. Want La Dispute is een van de bands die we vorige keer ook in de laatste aflevering hebben gedraaid. Waar ik heel graag naartoe wilde. Toen zijn we gegaan voor Small Hands. Dat vond ik een heel grappige titel.
0: Ode aan Trump was dat?
1: Ja, er bleek dus echt een heel intelligent verhaal achter te zitten. Maar ik dacht ook, ja, dit is een ode aan Trump of zo. Nou ja, we moeten het er maar even over hebben. En ze hebben nog een nummer. I shaved my head. Nou, en ik dacht, dit is wel echt toepasselijk bij de minder haar, meer hoed tip.
0: Nou, zeker. Dus we gaan luisteren naar La Dispute, I shaved my head, want ik ging naar een festival.

0: hoor ik hier een band die heeft nagedacht over het einde van hun nummer.
1: Het lijkt al een fade-out. Het is heerlijk.
0: En er zit een... Oh.
1: En nog even een...
0: Interpunctie in de muziek. Ja, ik hou ervan.
1: Ja, is fijn toch? Ja, dus dat was de eerste tip. Minder haar, meer hoed. Want, oh jongens, je moet jezelf een beetje beschermen tegen die zon.
0: Ja.
1: Ja, en een andere tip die daar natuurlijk ook bij hoort. En hier zijn we heel streng op geweest, hè, Rea, het hele weekend. Ja, je mocht eigenlijk pas aan het bier... Nou, dat is een zelf opgelegde regel, hoor, overigens.
0: Ja, dat is niet door Jera ingegeven.
1: Nee, zeker niet. Want er zaten mensen bij ons op de camping die gewoon 's ochtends om 10 uur begonnen met pils.
0: Ja, of wat gingen ze? Gingen cocktails maken?
1: Want ja, dan gooiden ze er een beetje 7-up bij. En dan heb je natuurlijk zo'n soort shandy, sneeuwwitje-achtige situatie. En dan heb je toch nog een beetje het idee dat je vocht binnenkrijgt. Maar die zaten al flink 's ochtends aan het bier. Ik heb dat niet gedaan, want echt... ongelooflijke hoeveelheden water hebben we gedronken en er werd gewoon niet geplast.
0: Nee.
1: En als je niet plast en je drinkt zoveel water, dan is het eigenlijk nog geen biertijd.
0: Nee.
1: Zo heet was het. Dat zelfs ik zoiets had van nee, het is nog geen biertijd.
0: Als je je eerste echte plas had gedaan, dan mocht je bier.
1: Dan mocht ik een biertje voor mezelf. Dus,
0: het was rond een uur of 7 meestal.
1: Ja, precies. Pas 's avonds. Ja, het is echt bizar. En ik ben normaal best wel van, hey, we zijn lekker aan het festivalen. Ja. Om een uur of 3 mag de eerste wel naar binnen. Maar het was zo heet dat ik er niet eens zin in had.
0: Nee.
1: Nou, dit is extreem hoor.
0: Dus de tip is inderdaad drink water. Dat was ook mijn tip. Sowieso zeg ik dat altijd als iemand gemasseerd is, dat je even water moet drinken. Want ik heb zojuist je ingewanden ondersteboven gegooid.
1: Ja.
0: Is het fijn om de boel even schoon te spoelen. Drink water dus.
1: Drink water, ja. En een van de bands die we wilden zien, maar wederom niet hebben gezien. Destroy Boys. Die hebben daar een prachtige nummer over gemaakt. Dat heet Drink. Ja, die vond ik wel toepasselijk.
0: Ik zeker. En dan doen we onze ogen dicht, doen we net alsof we er wel bij zijn.
1: Ja.
0: Oh.

0: Ja, ja. Abrupt. Abrupt. Maar goed, deze mensen waren er gewoon, hè?
1: Ja, we hadden dit live kunnen zien.
0: We hadden dit dus
1: waren
0: live
1: het
0: kunnen
1: niet
0: zien. Ja, leuk om te weten. Maar dat komt vast wel goed. Want het leuke is dat heel veel van die bands die we in Avontuur hebben besproken, eigenlijk al heel lang geleden, nu ineens weer overal opduiken op steeds grotere festivals ook. Ik noem bijvoorbeeld dan Primi Girls. Die komen dus gewoon naar Seacat. Bad Nerves staan gewoon op Seacat.
1: Kijk.
0: Dus dat vind ik wel
1: jij mag in de herkansing.
0: Dus ik ga ervan uit dat ik deze ooit wel een keertje te zien krijg. Destroy Boys.
1: Zeker weten. Nou ja, alvast een voorproefje trouwens. Ook op het programma wat we hier maken. Girl Power on Stage. Klittenband, die je hebt gemist.
0: Ja.
1: Die komen in de eerste editie die we in Musicoon doen. Op 7 oktober volgens mij.
0: Ja, dat vind ik leuk.
1: Ben je er niet?
0: Ik ben er wel. Want ik ga aan ze vragen waarom ze niet
1: reageren op onze...
0: Hallo, ik heb ze uitgenodigd voor dit programma, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Komen ze in die andere?
0: En ze kwamen ze gewoon niet.
1: Nee.
0: Oh, maar daar dan wel. Ja. Oké.
1: Ik denk dat we een duo-presentatie gaan doen die keer.
0: Dat zou zomaar eens kunnen.
1: Ja.
0: Nee. Leuk dat ze komen. Echt hartstikke gaaf. Ja, helaas hebben we die ook weer gemist op Jera. Maar goed, ook die zien we vast wel weer een keertje ergens terug, joh.
1: De laatste overlevingstip, althans, ter voorbereiding van nog meer hete festivals.
0: Ja, precies, want we blijven even bij deze hitte, want het was ook moeilijk om te verwerken, omdat het zo heet was. Ik heb echt een week nodig gehad om een soort van af te koelen. En het vervelende is natuurlijk, je slaapt in zo'n tent, ik dan in een bus, dat is iets relaxter dan een tent. Maar het blijft goed warm ook 's nachts en het koelt dan niet af. Dus je slaapt ook al niet zo fantastisch. En die klimaatverandering die gaat natuurlijk ook alle kanten op. Dus eerst was het 40 graden, gevoelstemperatuur 42. En was het zaterdag? Overal bliksem. Het zag er prachtig uit. Ik hoorde geen donder. Dus ik heb geleerd, als de donder direct naar de bliksem komt, dan is het heel dichtbij. Maar ik dacht, dit is nog heel ver weg.
1: Want
0: ik zag
1: horen in de verte
0: allemaal licht flitsen. Het zag er mooi uit, joh. Dus ik dacht, nog een biertje. Lekker even naar de flitsen kijken. Leuk. Oh. Dus ik zat daar lekker samen met onze collega Erwin. En toen ging het even helemaal los. Hè. Echt. Het was ineens overal. En ik zag uit mijn ooghoek zo mijn luifel opstijgen. Recht omhoog. En ik dacht, nu moeten we ingrijpen. Wat een storm was dat. Het was kort, doch heftig. Hagel, heel de zooi.
1: Ja,
0: het was echt
1: alles.
0: Windvlagen, regen. Dus je moet tegenwoordig dus op die festivals niet alleen voorbereid zijn op ontzettende bloedhitte. Maar ook op dit soort hele spontane, doch heftige stormsituaties. En een van de bands die ik wel heb gezien was Papa Roach. Want dat was een van de afsluiters. En tegen die tijd waren we dan gelukkig wel weer klaar met werken.
1: Ja, precies.
0: En die hebben daar een prachtig nummer, Between Angels and Insects. En het gaat vast niet over dat je van de storm naar de bloedhitte gaat. Maar ik vond het wel een toepasselijke.
1: Zeker weten.
0: Ik denk wel wat engelen opgeroepen heb tijdens die storm.
1: Ik durfde mijn tent niet uit. Ik dacht, moet ik eruit om te helpen? Of ga ik mezelf dan elektrocuteren? Weet je wat? Ik denk dat mijn tent wegwaait als ik opsta.
0: Ja, het was echt. Het ging echt even helemaal los. En gelukkig was Erwin erbij om de andere partytent op te vangen. En ik vond het wel heel schattig, want onze buren die kwamen vragen of ze mij moesten helpen. En ik vond het heel lief. Echt. Dus ik heb gezegd, dat hoeft niet. Want mijn luifel lag bij die tijd al op de grond. Hè? Ja. Ik ben professioneel kampeerder. Dus ik kan die luifel echt binnen no time afbreken. En ik zie gewoon zijn eigen partytent opstijgen. Dus ik zeg, je hoeft mij niet te helpen. Misschien moet je even
1: je eigen tent
0: bij je tent, lieverd.
1: En toen hoorden wij van mevrouw de campingbeheerster dat hun partytent 2 weilanden verderop...
0: Ja, die hebben ze later teruggevonden in stukjes.
1: Ja.
0: Feitelijk. Dus maar wel lief dat hij het aanbood.
1: Ja. Help the damsel in distress. En daarna jezelf.
0: Ja, dat is schattig. Ja,
1: zo gaat dat
0: heel
1: ook.
0: Leuk. Maar die hebben geen partytent meer nu.
1: Nee, dat is waar. Ze moeten een nieuwe partytent.
0: Ja, die is
1: donaties
0: niet van de buurman.
1: Zijn welkom.
0: Ja, precies.
1: Between Angels and Insects, Papa Roach.

0: dank u. Dank
1: ja,
0: u.
1: Ja. Nee, was leuk ook. Was ook een best leuke optreden, moet ik zeggen.
2: Heb
1: ja,
2: ik deden niet
1: ze goed. Nee, hebben ze
2: niet. Ik heb wel geteld 2 bands gezien dit festival. En dat heeft uiteraard te maken gehad met de bloedhitte en het aantal taakjes dat ik mijzelf had toebedeeld.
1: Nou, dat vooral.
2: Ik ben er niet rouwig om. Want alles wat ik heb meegemaakt en de mensen die ik heb ontmoet, maken zo vreselijk veel goed wat betreft het missen van concerten.
1: Ja.
2: Er is 1 band die ik altijd graag wil zien. Zoals mijn wederhelft dan zegt, vanwege het lekkere kontje van die zanger zeker. Ja, dat klopt. Spencer Charnas.
1: Oh, bah. Oh, ja, bah.
2: Zij vindt, Deborah vindt het dus helemaal, en kan je dat nog een keer zeggen?
1: Vreselijk. Zoveel bah. Brother Uw. Ja.
2: Zalig. Naomi van Moshkult deelde deze mening met mij. Reservemeidje Kevin van Moshkult.
1: Ja, en die was er ook.
2: Die was er ook en die ging ook speciaal daarvoor. Dus nou, ik had zowaar vrij. Ik wist dat zij kwamen. Ik denk, we gaan er naartoe. En toen realiseerden wij ons, mede dankzij Pauline, onze medevrijwilligster, partner in crime, mede-yogaster en praktische hand in alle zaken. Die zei, hey, maar wij hebben toch een backstage pasje.
1: Ja.
2: Waarom gaan wij hier buiten op dat veld met al die ellende? Want het was zo druk dat, laten we zeggen, zeker 5-6 rijen buiten de tent nog mensen aan het induwen waren. En het was toen nog niet aan het stormen geweest. Dus bloedverziekend heet.
1: Heel warm.
2: Ik zag er tegenop. Ik denk, ik wil het niet. En toen kwam ze met dit geniale idee. Ik denk, ja, als ik vanuit de coulissen kan kijken, ziet niemand mij. Kan ik zo ook precies op dat billetje kijken. Dit is natuurlijk een hele hoge doel.
1: Dat is wel slim eigenlijk.
2: I live, laugh, love it. Ik wilde ook eventjes voor de zekerheid mijn regelaarsjes pakken. Want ik voorvoelde wel dat er iets mis ging gaan.
1: Ja.
2: Dus wij liepen naar de backstage. Ik ging naar links voor de laarsjes. En Pauline die ging naar rechts om alvast onze coulissenplek te bevestigen. Deborah, wat ging jij doen?
1: Ja, ik zal je zeggen, ik weet even niet meer waar ik naartoe ben gegaan. Maar gewoon ergens anders. Want
2: je
1: ik
2: bent
1: vind
2: hij snijden
1: kerels echt. Oh ja, ik ging worst halen. Ja, nee, ik ben een keer meegesleept door Rea en Neo en nog wat mensen, geloof ik.
2: Ja.
1: Ik vond het vreselijk. Het is zelden dat iemand zo op mijn zenuwen werkt als deze man. Ik weet ook niet precies wat het is, hoor. Het is ook de hele aankleding en dat rare, psychopathische, die rare teksten ook. Ik denk, nou, deze is niet goed.
2: Live, love, dus, love. Ja, ja, nee, dat is precies wat ik er leuk aan vind. Dus dat is, dat is helemaal mooi. Wij zullen ook nooit ruzie krijgen om een vrijer. Dat is duidelijk.
1: Nee,
2: nooit. Wij vallen zeer niet op dezelfde soort
1: mensen.
2: Nee,
1: maar dat is heel fijn op zich. Ik vind dat wel handig, ja. Ja,
2: ja, dat zijn de beste vriendinnen waarvan je zeker weet, we hebben niet dezelfde smaak.
1: Nee, precies.
2: Maar goed, Deborah ging worst halen, want worst. En ik kom teruglopen met mijn kaplaarsjes, omdat ik denk, nou, dan ga ik nu. En Pauline komt terug en die zegt, het gaat niet. Ik zeg, het gaat niet. Wij hebben een pas. Wij mogen overal even heel arrogant en stoer doen. En wij mogen er gewoon in. Ik dacht, ik had een grote muil. Oké, sorry. En ze zei, ja, dat zei ik ook. Maar er staat daar een hele boze, dikke meneer. Hij was ook vrij corpulent, inderdaad. En het schijnt dat als je naar de coulissen wil, dan moet je langs hun omkleedtentje. Want ze hebben, wat Deborah dus zo raar vindt, continu kostuumwisselingen en attributen en halfgillende meisjes en bloed en ellende.
1: Ja.
2: En ze willen dus niet dat iemand, zelfs de organisatie, ziet dat ze dat doen.
1: Oh, wat grappig. Want moeten wij dan denken dat die zo iedere keer gewoon...
2: Apparently denken zij dat wij zo simpel zijn dat we dan denken, nou,
1: hoe komt hij aan?
2: Waar komt die kettingzaag vandaan? Oh, niet uit het tentje aan de zijkant. Nou ja, goed.
1: Maar ze willen
2: dus, ja, maar dat betekende dus ook, want ik heb het later nog even gecheckt bij de grote berenbaas, die ik wilde daar, maar ik zei van, joh, ben jij daar nog wezen kijken?
1: Hoe zit dit?
2: Ja. Ik dacht gewoon, misschien dat hij zei, ja, ik heb daar gewoon gestaan.
1: Ja.
2: Zei die, nee, dat mocht niet, want zij hadden in hun rider dus dat er niemand op die ramp mocht staan, waar je normaal wel. Omdat ze dus hun omkleeddingetje daar hadden en blijkbaar vieze dingen tegen elkaar roepen die het publiek niet mag horen, denk ik. Heb je die lelijkheid vooraan gezien? Die met die bril en het gekke jurkje. Ja, nee, maar dat is
1: geweldig. Ja. Maar luister, ben jij niet nu getriggerd om, mochten ze ooit nog eens op Jera komen, dan gaan we daar gewoon extra dingen in leggen, toch, in die tent?
2: Attributen die er niet horen.
1: Ja, ja. Bosjes bloemen. En
2: ja,
1: zo, weet je wel.
2: De bezem. Onze roestige zaag van de mosh toch?
1: Ja, maar dat zou niet leuk vinden.
2: Nee, dat zou
1: niet
2: leuk. Ja, iets fluffy unicorn. Zoiets.
1: Ja, precies. Zoiets.
2: Ja, en ik denk dat ik dan gewoon met een zwart shirtje aantrek en net doe alsof ik van. Want dan kom je er nou wel langs.
1: Dan kom je er wel langs.
2: Want,
1: ja, precies.
2: Als meneer niet te verstaan is, is het niet meer leuk. Nee. Maar goed, ik had mij dus verheugd en verkneukeld op een lekker IJs Nine Kills optreden. Ik ben uiteindelijk toch achteraan die zesde rij op het veld
1: gewoon
2: gaan staan.
1: Op het veld, ja.
2: Want ja, je bent fan of je bent het niet. Maar toen realiseerde ik me dat ze in samenwerking trouwens met B-Side een zeer toepasselijk nummer hebben gemaakt over deze situatie. En dat heet How to Ruin Everything. IJs Nine Kills.

0: Ja. Lekker einde ook.
1: Ja, interpunctie. Ja.
0: Nee, hartstikke leuk, meid.
1: Maar zoals ik al had gezegd, ik heb twee bands gezien dit keer. En de andere band die ik heb gezien is oude bekende van ons. Ook uit deze show, namelijk Kaboutertje Putlucht.
0: Ja.
1: Het begint met dat ik zo verschrikkelijk trots ben op dat ze hier nu staan.
0: Absoluut, absoluut.
1: Jongens, wat zijn ze fantastisch. En wederom, ik had vrij. En ik zag, oh, ze gaan daar. Ik ga toch eens proberen de backstage. Ik was met Erwin. Wij ruilen Erwin af en toe om.
0: Ja, precies. Ja, soms en, mag iemand anders Erwin even meenemen.
1: Ik mocht hem deze avond. En hij zei, ja, ik wil eerst even zitten, want we waren vroeg. En ik zag het busje. Ik herkende het kaboutertje putluchtbusje. Zag ik staan. En ik zeg, nou, we gaan daar even op de backstage zitten. Want ventilator.
0: Ja.
1: En koelkast.
0: Belangrijk.
1: En nou ja, de heren herkenden mij. Uiteraard.
0: Ja, dus zou wat zijn. Als ze ineens niet meer weten wie we zijn.
1: Ja, nee, dat ging helemaal goed. En nou, wij knuffelden. En toen zei ik van, vinden jullie het vervelend? Want ik dacht, als dit dus blijkbaar een ding is.
0: Ja.
1: Spencer Charnas heeft me wel wat geleerd. Het zou kunnen dat de artiest het niet fijn vindt. Ja. Ik zei, vinden jullie het vervelend als jullie straks beginnen? Als we dan aan de zijkant staan? Nee, geen enkel probleem. Helemaal lachen, gieren, brullen. Kom maar. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En ik was met Paulien, want die sloot even later aan. Die had eerst een truc met regenlaarsjes en toch weer niet. En Paulien wil eigenlijk maar één ding op een festival.
0: Ja, dat is zo, hè? Deze is echt...
1: En zij wil namelijk crowdsurfen.
0: Crowdsurf koningin. Ja. Ja, absoluut.
1: Maar door de bloedhitte en het schamele aanbod aan acts om te bekijken, was het haar het hele weekend nog niet gelukt.
0: Nee.
1: En nou is het zo dat je als je crowdsurft, kun je hopen dat iemand je van achter in het publiek optilt en je naar voren surft.
0: Ja.
1: Maar het lekkerste is natuurlijk als je op het podium staat, je naar voren laat vallen en mensen je naar achter surfen.
0: Ja.
1: Dat kan bij de meeste podia op Jera wel. Maar de Raven, waar dit gebeurde, heeft een barrier.
0: Ja.
1: Wat is dat? Nou, voor de niet-festivalganger, er zit een ruimte tussen podium en publiek, afgezet door een hekje, een hekwerk, zodat daar bijvoorbeeld security tussen kan staan, of cameramensen, of nou ja, noem maar wat. Dat betekent dat als jij je van het podium af laat donderen, dan val je daar zo in daar gaat. Dus dat is niet een hele goeie. Dus Paulien begon al, kan ik hier crowdsurfen? Ik zeg, nou, er is een barrier. Dus dan moet je eerst op het randje van dat hek gaan zien te komen.
0: Balanceren.
1: En ik weet niet of ze dat heel gaaf vinden. Want Kaboutertje Putlucht, ze zijn met z'n drieën. En dan als er dan ineens iets gebeurt aan de zijkant van het podium, dan haal je de aandacht weg.
0: Ja.
1: Maar Paulien is Paulien niet als ze niet midden in het concert zo oogcontact maakte met Barry, de zanger, en zei...
0: Ik lekker erop. Ja,
1: ja
0: kan
1: erop.
0: Wel.
1: En hij deed een stapje naar achter. Hij zei, ja joh. En zij, dus ze hebben ook het liedje even zeg maar, doorgeloopt. Zodat ze even de ding konden. Dus zij staat met één voet op dat voorste randje. En één voet op het podium. En zij kijkt naar het publiek. En het publiek kijkt zo.
0: Die heeft echt zoiets van, wat gebeurt hier?
1: Waarom staat die vrouw op dat hek? Je gaat het toch niet doen? En toen zei Barry, sprak de legendarische woorden. Ja, deze Sensation White mevrouw wil graag geholpen worden. Wie wil deze vrouw van middelbare leeftijd vangen?
0: Zo fantastisch.
1: Nou, ik vond dat fantastisch. Paulien daarentegen, die draaide zich om naar het podium en zei... Hoe noem je mij?
0: Wat zeg je nou? Ja, dat snap ik op zich ook wel. Maar dit is echt typisch kaboutertje putlucht natuurlijk.
1: Ja, maar het werkte. Men dacht ineens, oh, vrouw van middelbare leeftijd, die mogen we niet laten vallen.
0: Moet een beetje voorzichtig
1: zijn.
0: Ja,
1: precies. Dus ze dromden samen om haar te pakken en hebben haar vervolgens laten crowdsurfen. Heel grappig was dat de dame bij wie wij kamperen, die stond ook in het publiek en die riep tegen de vriendin, die ken ik, die staat bij mij op de camping.
0: Ja, mooi.
1: En daarna ging er iemand in een rolstoel crowdsurfen.
0: Ja, daar heb ik nog footage van. Want tegen die tijd was ik ook gearriveerd. Want ik wilde heel graag naar een andere band. Ja, niet. Kijk, ik hou van Kaboutertje Putlucht. En je weet het, ik ben hun persoonlijke fanbase. Ik vertel altijd aan iedereen die maar wil horen dat ze daarnaar moeten luisteren. Ook als het trouwens gewoon buitenlandse mensen zijn op internationale festivals. Zeg gewoon, nee, Kaboutertje Putlucht. Kan je best wel. Maakt niet uit dat je het niet verstaat. Gewoon luisteren. Superleuk. Maar ja, nu was er iets tegelijkertijdig waar ik ook heel graag me toe wilde. Dus ik heb alleen het laatste stukje meegekregen. Ik heb dus helaas Paulien gemist. Maar de man in de rolstoel die er ook bijna toch nog even uitging. Want hij werd niet helemaal recht gehouden. Maar dit is ook wel het mooie van Jera. Ik heb meerdere mensen in rolstoelen zien crowdsurfen.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, is toch te gek. Ja.
1: Goed, en wat een grote hit bleek. Natuurlijk wil iedereen altijd Kindjes Laan horen van Kaboutertje Putlucht. Maar ook om dit nummer werd gechant. Drankprobleem.

0: ja, blijft goed.
1: Ja, ze kunnen bij mij eigenlijk niet zoveel fout doen.
0: Nee, ja.
1: Eigenlijk, niks.
0: Nee, zeker niet. Het zijn ook gewoon hartstikke leuke mensen. Dus was leuk dat ik daar ook nog een stukje van mee heb kunnen pikken. Want ja, helaas heb je dat toch ook altijd op festivals. Dat er dan meerdere dingen zijn die je wil zien. En dat ze dat dan helaas ook allemaal tegelijkertijd programmeren. In dit geval moest ik kiezen tussen Bob Villen en Kaboutertje Putlucht. En omdat ik Bob Villen nog nooit had gezien en ik ook wel een heel groot fan ben, wilde ik daar heel graag even naartoe. Ik was er veel te vroeg. Ik stond ook helemaal vooraan. En je raadt nooit waar die man mee begint, Rea.
1: The National Anthem.
0: Yoga. Ik zweer het je. Dus ik sta helemaal vooraan in die zaal. Dus ook niet dat je denkt van, ik had een paniek aan. Je begrijpt het, hè?
1: Ja.
0: Je ziet dit voor je. Deborah staat daar. Hij begint de yoga. Hij wil dat heel de zaal meedoet. Ik denk, ik sta op rij 3. Kan ik nog weg? Valt het nu op dat ik helemaal niet meedoe? Want ik had al geyogaat en ik had al spierpijn. En ik dacht, hoeft niet van mij. Maar deze man begint dus een optreden met een soort yoga-meditatie ding. Deborah die was al helemaal aan het zoeken naar de uitgang.
1: Oh my
0: Gelukkig
1: God.
0: Duurde het niet al te lang. En ja, ik vond dit echt een fantastisch hoogtepuntje. Wat een fantastische man is dit. Hij heeft natuurlijk best wel boze teksten en boze muziek. Maar het is dus een hele schattige, snoetige, lieve kerel. Althans, zo komt hij heel erg over op het podium. En hij had ook wel mooie verhalen over dat hij niet gaat oproepen tot geweld, et cetera. Want daar is hij natuurlijk al een keertje de fout mee ingegaan. En daar heeft hij dus wel van geleerd. Dat is heel mooi. Hij had wel een enorme Palestijnse vlag achter zich hangen. Maar goed, dat was te verwachten uiteraard.
1: Ja,
0: het is een politiek betrokken mens. En ik vind dat ook wel heel erg mooi. En het was een prachtige optreden. Helaas wel ook weer even iemand neergevallen. Van de hitte, dus het moest wel heel even stilgelegd worden. Maar gelukkig waren de EHBO'ers heel snel ter plekke. En kon die daarna weer verder gaan. En een van de hoogtepuntjes was toch ook wel dit liedje, Pretty Songs. Power nummer gewoon. Ja.
1: Gaan we daar nu naar luisteren. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Ja, prachtig.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nou, maar dit vind ik dus heel mooi. Ja. Want aan de ene kant heeft hij dus een hele meditatieve zen. We zijn allemaal samen één grote liefde, wereld, et cetera. En aan de andere kant zingt hij dus wel constant dit soort dingen.
2: I'd rather kill you.
0: Ja, heerlijk. Ja, sorry. Ik ga hier heel goed op. Dus dit was absoluut een hoogtepuntje. Wat een dieptepuntje was.
1: Ja.
0: En jij had me al een klein beetje gewaarschuwd. Dat was The Offspring. Ik moet eerlijk zeggen, mogelijk heb ik ze wel ook al eerder gezien en is het niet blijven hangen. Maar ik dacht me toch te herinneren dat ik dit nog nooit had gezien. Dus ik was redelijk enthousiast, want in de jaren 90 was dit... Nou ja, Smash is denk ik wel nog steeds een van mijn favoriete albums ooit gemaakt. Ik vond dat een ontzettende goede plaat. En een van mijn favoriete liedjes daarvan is Bad Habit. En ik had er eigenlijk wel vragen over, want ik dacht... Ja, over welke slechte gewoonte gaat dat liedje nou eigenlijk?
2: Is het roken? Is het drugs? Is het gokken? Is het
0: agressie?
2: Dat kan ook. Is het kindje slaan?
0: Ja, nou... Dat vermoedde ik eigenlijk. Maar ik ben er nu achter. Ik heb het niet aan hem kunnen vragen, want het was wel druk bij het concert. Maar hij ging dus allerlei andere artiesten nadoen. Maar ook artiesten waarvan ik denk, blijf je vanaf.
2: Nadoen?
0: Black Sabbath, ja.
2: Coveren?
0: Ja.
2: Black Sabbath?
0: Ja. Maar hij haalt dat niet, hè?
2: Nee.
0: Hij kan dat helemaal niet.
2: Nee.
0: Dit weten wij.
2: Ja.
0: Dit was wel een moment dat ik dacht... dit vind ik moeilijk wat je nu staat te doen. Want als je het niet kan, dan voelt het toch een beetje alsof je... Ja, een fantastische
2: de mini playback show.
0: Ja, een beetje geweld aandoet, ja. Zeg maar. Dus dat was al niet fantastisch. Nou, en wat er toen gebeurde... Mijn broek viel zo van mijn reet op mijn knie. Echt niet te doen. Hij ging Taylor Swift spelen.
2: Pardon?
0: Ja, hij ging een liedje doen van Taylor Swift. Uiteraard een liedje wat ik niet ken, want Taylor Swift. Maar dit was wel het moment dat ik dacht, ja, dit is echt genoeg geweest. En toen ben ik weggelopen en ik keek om me heen. En heel veel mensen...
2: Die vonden dat ook.
0: Die liepen achter me aan zo van, dit hoeft ook echt
2: nu is
0: niet.
2: Nu klaar.
0: Ja, terwijl grappig genoeg kwamen er dan ook wel weer wat mensen aanrennen. Die dachten,
2: is het TT? Ja, precies. Wat heeft ze een zware stem? Is ze begonnen met roken?
0: Ze is een beetje verkouden, denk ik. Ja. Hele aparte keuze vond ik dit.
2: Oi, oi, oi.
0: En verder ook, heel eerlijk, Offspring, fantastische muziek. Ik vond ze live niet geweldig klinken, maar ook niet de connectie met het publiek
2: maken.
0: Ging ook niet heel soepel, vond ik. Nee. Dus ik was niet onder de indruk. En daar had je me al voor gewaarschuwd.
2: Ja, ik heb ze namelijk meermalen gezien en was elke keer zelfs... Ik moet het eerlijk zeggen. Ik heb ze gezien na hun hoogtepunt. En eigenlijk, en dat is denk ik 2-3 keer geweest... Na dat hoogtepunt, ik kan me voorstellen dat op hun hoogtepunt toen dat fantastisch was.
0: Ja.
2: Maar alles wat ik van ze heb gezien was.
0: Was een beetje daarna. Ze zijn natuurlijk ook geen 20 meer. Laten we eerlijk zijn.
2: Maar er zijn wel mensen die geen 20 meer zijn en je nog steeds in vervoering kunnen brengen.
0: Oh, Turbo Negro was zo goed en zo fantastisch en zo energiek op het podium en zo'n connectie met het publiek. Ik was helemaal mindblown.
2: Ben jij nu ook lid van de Turbo Jugend geworden?
0: Ja, absoluut. Ja, nee, ik ben.
2: Waar is je Battlefest?
0: Ja, daar moet ik nog aan werken. Ja. Die moet ik nog even in elkaar naaien.
2: Die moet je strepen ook nog verdienen.
0: Ja, precies.
2: Bij de chapter. Maar het is vet.
0: Dat was zo gaaf. Dat was zo gaaf. Ik was zo onder de indruk. En dan dit, super jammer.
2: Ja, ja, helaas. Maar en omdat we jullie graag laten delen in ons leed... eindigen we dit uur met The Offspring. Bad Habit. En dat is dus de slechte gewoonte om Taylor Swift na te willen doen.
0: Ja.
2: Daarna komen we bij je terug met festivals waar wij niet naartoe gaan. En één festival waar jij zonder mij naartoe gaat.
0: Ja, heftig. Met Paulien, die dan de hele tijd gaat crowdsurfen, denk ik.
2: Ik denk dat je er kwijt bent.
0: Dat vermoed ik ook,
2: Maar daarover straks meer. Nu eerst The Offspring.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM meldt dat er vanavond geen bussen meer rijden in en rond Den Haag vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Uit voorzorg worden alle bussen van de weg gehaald. HTM benadrukt dat het verhelpen van het mankement prioriteit heeft. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De staf komt overeen met de eis van het Frans Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. De strafzaak tegen Eteniet gaat door bij de rechtbank. Het bedrijf vroeg om verwijzing naar de Hoge Raad wegens verjaring, maar dit werd afgewezen. Het OM vervolgt Eteniet voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers. De zaak gaat verder met een regiezitting. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004. Welkom terug bij Avonturen. Deze vrijdag 17 juli is het alweer.
2: Ja.
1: Bloedverzijkend heet hier in de studio trouwens.
2: Dat wel, ja.
1: Ja. Nou ja. We hebben tips gegeven hoe je te verkoelen. En dan is het nu tijd geworden om te gaan praten over de festivals waar wij dit jaar niet naartoe gaan. Of naartoe geweest zijn. Ja. Maar ja, die we voor de volledigheid toch wel even willen aanstippen.
2: Zo is het.
1: We hebben er dit jaar bewust voor gekozen om niet naar Zwarte Cross te gaan. Zwarte Cross was echt een feestje.
2: Oh, te gek. Ik vond het hartstikke leuk.
1: En we hebben daar natuurlijk ook een mooie opbouw naar gemaakt. De eerste keer een dagje en daarna de volledige ervaring op Camping Het Zilveruitje.
2: Prachtig, ja.
1: Even los van de geluidsproblemen. Fantastisch festival.
2: Nee, was heel leuk. Alleen ja, voor ons was de line-up niet per se een reden om dit jaar weer te gaan. Omdat het gewoon niet zo ligt in de muziek die wij hier normaal draaien. Het is toch wel heel veel Nederlandstalig. Roxy Dekker en zo en dat soort dingen. En dat is hartstikke leuk. Hè, maar hoeft niet. Oh ja, en Donnie was er natuurlijk. Maar hij heeft Vleermuis niet gedaan. Dus ja, toen dachten we, hoeven we ook niet meer terug.
1: Nee, en er zijn nog meer redenen waarom we er niet naartoe gaan dit jaar. Want ik dacht, ik ga even naar die line-up kijken of daar iets tussen zit wat ik misschien toch wel had willen zien.
2: Ja.
1: En het eerste waar ik over struikelde was iets wat ik zeker niet had willen zien. En
2: K3.
1: God bless, nee. Dat had ik nog minder erg gevonden.
2: Oké. Nou ben ik wel heel nieuwsgierig naar wat er op de lijst stond wat je zo graag niet wilde zien.
1: Ernst, Bobby en de rest.
2: Nee, hou op met me.
1: Nee.
2: Are you kidding me?
1: I wished.
2: Ernst, Bobby en de rest.
1: Ja, die.
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja, met het opruimlied en zo.
2: Ja.
1: Nee.
2: Hey. Nee. Maar je gaat het wel nu ons aandoen.
1: Nou, dat ik zal heel eerlijk zijn, dat was ik van plan. Maar ik wil het mezelf niet nog een keer aan. Dus ik heb hem inderdaad in de database staan.
2: Ik zag hem in die lijst staan. Ik denk, wat gebeurt hier? Maar ja, ik vraag nooit wat. Ik hoor het wel in de uitzending zelf.
1: Maar ik heb besloten het niet te doen.
2: Oh, wat heerlijk.
1: In plaats daarvan krijg je een band die Shallow Gal Rea wel al een keer besproken heeft. En graag zou willen zien.
2: Ja.
1: Zij worden aangekondigd als volgt. Houd u vast, ik quote uit niet eigen werk. Attentie aardbewoners. Henge is geland.
2: Yes.
1: Een buitenaardse band die rave, progrock en pure ruimtegekte mixt tot een kosmisch feest. Al 9 jaar trekken ze door Europa en veranderen ze elk podium in een intergalactische dansvloer niet voor niets. Wonnen ze de award voor de best live act. Hun shows voelen als een ruimtereis met een giga glitterstorm. Hun missie? Het verspreiden van hoop. Voeten laten zweven en de mensheid een vriendelijk setje richting vrede en plezier geven.
2: Ja, te gek. Ik ben ontzettend fan van deze band, deze, kan ik je vertellen.
1: Alien-achtige priesters. En er is één iemand die echt vergeten is zijn alienmasker op te zetten. Dat is Jezus. Die zit er ook bij.
2: Ja, die zit er ook gewoon bij. Maar ik vind vooral ook dat het eindelijk eens een keertje iets iets nieuws is. Dus ze draaien wel al een tijdje mee hoor. Overigens, deze band is niet nieuw opgericht. Maar de muziek is wel dat je denkt, iets origineels gewoon. Eindelijk weer eens wat anders.
1: Nou, ja. En daarom gaan wij luisteren naar Hench met Slingshot. Oftewel, katapult. En ze katapulten weer wij je in en zo ook weer uit Zwarte Cross van dit jaar.

0: Ja, je hoorde Barbie of Barbie, zoals jij... Nou, ik denk dat het Barbie is, maar dan B-A-R-B-E-E. Met het nummer, je hou je vast, Bad Mood. Nou, dat...
1: Oh, zo klonk het ook wel een beetje. Ja,
0: ja, ook op Zwarte Cross dit jaar. En als we daar wel waren geweest, was ik ze zeker gaan kijken. Ja. Ik ga weer even quoten wat jullie gaan missen als je niet gaat, jongens. Soms heb je gewoon zin in een vuist, een knie of een elleboog in je smol. Ik heb dat nooit, maar blijkbaar zijn er mensen die dat wel hebben. Komt dat even goed uit? Deze ongelooflijk vette band is namelijk de belichaming van dat gevoel. Barbie is terug en brengt je de onbesuisde en robuuste rock'n'roll muziek uit de omgeving Zwolle. Zonder dolle is een einde stad. Deze punk, grunge en boogie machine knalt er gewoon donders lekker op los. Gooi je pils maar vast weg. Tijd om alles kapot te maken. Barbie, lieve mensen. Als jullie luisteren, kom eens even gewoon gezellig.
1: Kom lekker langs.
0: Ja, bij ons.
1: Ja.
0: Toch?
1: Vinden wij leuk.
0: Vind ik. Tot zover het hoofdstuk Zwarte Cross. Wellicht volgend jaar weer wel. Je weet het niet. Ik miste het zilveruitje wel een beetje zo wegwaaiend op je heren.
1: En al die theaterdingen en die motocross, dat vond ik wel echt... Echt een toevoeging hoor.
0: En die campers.
1: En die parade met oude auto's inderdaad. Ja, ja, mijn autohart ging daar wel wat sneller van kloppen. Wat een leuk festival. Maar goed, ja, en Bobby en de rest kan je niet maken. Hè?
0: Nee, dus wat dat betreft, fijn dat we het hebben gemist. En Barbie, graag in de herkansing bij ons.
1: Absoluut. Ja, wat we ook hebben gemist is Rock Werchter. Want dat was, daar zijn we vorig jaar natuurlijk wel geweest. Ook vanwege de line-up. Ik wilde toen per se Iggy Pop zien. En daar ben ik heel blij om. Want ja, voor mijn gevoel kan die man toch elk moment dood neervallen. Mm. En dan heb ik hem toch maar mooi gezien. Dus Rock Werchter dit jaar hebben we ook overgeslagen. En dat had ook wel te maken met dat het zo kort op Jera on air is. En dat wij altijd willen genieten van Jera. En daar keihard aan het werk zijn. En helemaal los aan het gaan zijn. En dan de week daarna door naar Rock Werchter. Wat ook een beetje in de... Ik ben vorig jaar gewoon doorgereden trouwens. Ik ben niet eens naar huis gegaan tussendoor. Want ik dacht, ik ben nu toch al bijna in België. Rij je maar gewoon verder. Rock Werchter, moet ik zeggen, vond de line-up ook... Ja, wel goed, maar niet dingen waarvan ik dacht... Oh, dat moet echt van mijn lijst af. The Cure was er natuurlijk wel. Ja, had ik dat leuk gevonden? Natuurlijk had ik dat leuk gevonden.
0: Absoluut.
1: Wat ik ook echt wel heel leuk had gevonden... Die heb ik nog nooit gezien, is Moby.
0: Oh.
1: En ik ben wel echt fan van deze kerel. Dus Moby was er. En hij heeft Porcelain gespeeld. En dat nummer begint te spelen. Het was goed druk, zag ik op de beelden. En iedereen die stak dus zijn telefoon op met zijn zaklampje. Om lekker mee te swingen. En dat vond hij dus heel erg indrukwekkend en prachtig. En daar heeft hij een hele post over gemaakt op Instagram. Van bedankt België. Ik vond dit echt onroerend. En wat een fijn publiek. En,
0: de snoet.
1: Dat vind ik toch ook wel weer even heel leuk. Om, dat wordt niet altijd gezegd over het Nederlands en Belgisch publiek. Dat we zo'n leuk publiek zijn. De Dutch disease is dat je een beetje voor het podium gaat staan praten met je buurvrouw. Net te hard, zeg maar.
0: En dan zegt, doe eens even stachjes. Ik wil even weten hoe het met de kinderen is.
1: Ja nu even, kan die muziek uit? Ja, nou dat. Maar Moby was duidelijk wel onder de indruk. En dat vond ik heel leuk. Dus ook omdat ik hem graag had willen zien. Moby.
0: Porcelain.

0: Ik hou van dit accent.
1: Ja, ik ook. En ik hou ook echt van deze band. Ik kan er niks aan doen. Ik weet dat ze heel erg in opspraak zijn om allerlei redenen. Ze zijn heel erg uitgesproken pro-Palestinië. En dat heeft ook te maken met de geschiedenis van Ierland eigenlijk. En dat die ook onderdrukt zijn. En daar wat meer aan kunnen relateren. En daar dus ook heel fel in zijn. Het past ook wel. We hebben het ook over Bob Dylan gehad. Nou, Bob Dylan en Niekep hebben toen een beetje problemen gehad om dezelfde uitspraken. En zijn toen vervolgens ook op een aantal boekingen gecanceld. Dat ze niet meer mochten komen. Nou, gelukkig heeft Rock Werchter ze wel gewoon uitgenodigd, Niekep. En ze hebben gedaan wat ze altijd doen. Ze hebben boos dingen geroepen. Maar ook dit soort prachtige muziek. Ja, sorry. Ik vind het gek. Ik had deze heel graag een keertje willen zien. Dus die blijven voorlopig nog op de lijst staan. Want die stonden dus op Rock Werchter. Maar daar waren wij niet.
0: Nee. En waar we ook niet gaan zijn. Want dan zouden we namelijk as we speak ergens moeten zijn. Is Tomorrowland. Dat is namelijk vandaag begonnen. In België. Nee. Nou kwam ik erachter in mijn kleine research. Dat ze dus wereldwijd zijn. Op allerlei plekken. En in België is het zo druk dat ze eerst dit weekend hebben.
1: Ja.
0: En dan volgend weekend nog een keer. Dezelfde line-up. Niks aan het handje.
1: Ze doen gewoon twee keer.
0: Ja, want dan kan iedereen erbij. En het is gewoon uitverkocht, hè?
1: Ja.
0: Wat ik ook niet wist, want het is nou eenmaal niet per se mijn soort muziek, soort festival, is dat ze elke keer een thema hebben. Een thema. En dit jaar is het thema conscientia, oftewel bewustzijn.
1: Oh, ik denk, zegt ze nou tegen mij?
0: Conscientia.
1: Conscientia.
0: Oftewel bewustzijn. Ik vermoed dat we lekker met z'n allen uit onze anus gaan staan ademen op Deep House.
1: Heel mindful.
0: Denk ik. Het zal het moeten zijn. Toen ging ik naar de line-up kijken. Ik denk, het kan toch niet zo zijn dat ik helemaal niets weet over dit soort muziek. Klopt ook. Ik wist wel een paar dingen. Wat er namelijk komt, heel enthousiast, is The Chainsmokers. Die ken ik. Ja, zeker wel. En dit vond ik dus heel grappig. Omdat vroeger maakte ik voor een magazine deed ik interviews met juist heel veel house en EDM artiesten. Omdat de hoofdredacteur die vond mij zo zuur. Die zei, jij vindt er niks aan. Je bent niet. Hij zegt, meestal stuur ik jongens en meisjes die heel erg fan zijn van mensen.
1: Ja.
0: En die gaan dan van die kwijlvragen stellen.
1: Doe je dat altijd zo goed?
0: Ja. Het is echt een fantastische mix. Kan je me vertellen over deze? En jij zei, er zit een raar foutje in. Er zit een gek piepje in. Waarom zit het piepje erin?
1: Waarom staat je pitch niet goed?
0: Ja, nou. Dit. Maar dit, en daarom mocht ik dus van hem. Naar hele grote mensen. Waar dan ook mijn toenmalige wederhelft, die inderdaad fan was. En dus heel veel zelf ook draaide. Vandaar dat ik zei waar het ze ingerold was. Die werd ook kwaad. Van, hoezo ga jij met hem praten?
1: Je weet helemaal niet
0: wat een meesterlijke fan dat is.
1: Je kijkt helemaal niet tegen hem op.
0: Nee, ik vind het een zeikert. En ik vind het raar. Want dit liedje heeft geen einde. Geen interpunctie. Nou, daar ging ik dan over zeuren. Goed. En in die tijd waren er heel veel feestjes. Ze zijn er waarschijnlijk nog steeds, maar ik ben meer uit die wereld gevallen.
1: Mm.
0: En één ding wat ik heel gaaf vond en waardoor ik ook een beetje moest glimlachen, omdat wij er namelijk ook één hebben, is Miss Monique.
1: Oh hey. Maar die ken ik wel.
0: Ja, want dat is wel even een legende.
1: Ja, zeker.
0: Als we het dan hebben over ergens tegen opkijken in de platendraaierij, dan is het wel Miss Monique.
1: Ja.
0: Leuk detail. Onze CEO heet Monique.
1: Ja, precies.
0: En oh, she is a Miss Monique, zeker weten.
1: Ja, absoluut.
0: Dus in een ode naar onze eigen werkgeefster en natuurlijk een ode aan de bazin van het draaien in de house, Miss Monique. En wat gaat zij voor ons draaien? Concorde, uiteraard. Want ik moest ook iets radio-edits zien te vinden.
1: Ja, dat.
0: En dat is deze.

0: kan dus wel, jongens, in een houseplaat een einde maken. Je kunt dit ook prima doormixen naar iets anders.
1: Precies.
0: Maar het kan ook gewoon stoppen.
1: Ja, ja. Ja, ik vind dit wel echt heerlijk, hoor.
0: Applausje voor Miss Monique.
1: Ja. Lekker.
0: Nou, en in de EDM blijvende hangende...
1: Ja, we blijven nog even daar hangen. Moeten we ook nog heel even iets zeggen over mijn trauma van afgelopen Jera On Air. Want ik had dus heel veel zin in Hakkebar. Er werd tegen mij gezegd, Gabbertje komt. En ik dacht, hé, Gabbertje, dat nummer heet Gabbertje. Hij heet gewoon Hakkebar. Wat gebeurt hier? Nou, ik helemaal excited. We hebben hier Facebase gedraaid in de vorige aflevering.
0: Ik heb jou vrijgegeven op het rooster.
1: Precies. Ik ben niet gaan eten, want deze man moest belachelijk vroeg eigenlijk spelen. Dus ik dacht, nou, ik eet niet. Ik ga daar gewoon naartoe. En dan pak ik wel een patatje onderweg. En ik sta bij die toko en een hele andere band. En toen dacht ik al van ja, hè, waarom dacht ik ook dat Hakkebar er was? Ik zag ze al niet op de line-up zijn, maar iemand had dat gezegd. Ja, en toen dacht ik, nou ja, oké, dat klopt dus niet. Dit is gewoon een band die Gabbertje heet. Ik vond het al zo raar. Dus ik ben weggelopen, boos uiteraard, boos.
0: Komt aan bij mij, vloekend en tierend.
1: Ja.
0: En ik zeg maar, welke band was het dan? Ja, weet ik veel, die zullen dan wel Gabbertje gegeten hebben. En ik dacht, nee, maar dit is niet, want ik heb namelijk een foto gezien. In de line-up had ik dat wel gezien. Maar ik denk, oké, might be wrong. Niet veel later krijg ik van een van onze andere vrijwilligers... een foto van Gabbertje. Als
1: Ruben.
0: Hij
1: was er.
0: En die
1: gewoon.
0: Staat daar vooraan het podium... maakt de foto, stuurt naar mij op en zegt... dit is echt vet.
1: Nou, nu ben ik echt... ik was echt zo teleurgesteld in mezelf weer. En dat ik dan niet het overzicht heb... om goed zo'n rooster, zo'n schema te bekijken op dat
0: moment.
1: Ze stond
0: dus gewoon bij het verkeerde podium, beste mensen.
1: Ik stond gewoon bij het verkeerde tentje.
0: En waarschijnlijk denkt Deborah nu dat all-time low Gabbertje heet. Of Hatebreed Gabbertje heet.
1: Hatebreed, maakt het uit. Architect, whatever. Ja, nee, goed. Erg jammer, want dat is altijd het B-programma van Jera. Daar leef ik toch wel een beetje voor. Ja. Het goede doel was er ook bijvoorbeeld. Dit jaar. Ik vind dat zo prachtig. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het heel even hebben over Siget. Want helaas moet ik dus zonder Rea. Maar ik mag met Paulien. Dat is op zich wel echt heel gezellig.
0: Ja.
1: En de line-up is redelijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik had al een kaartje gekocht voordat ik wist wie er kwam. Dit wordt mijn 9e editie. Ik denk Siget toch wel echt mijn all-time favorite festival is. Wat komt er allemaal? Florence and the Machine, Tess Sultana, Dom Dolla en dus ook Underworld. En ja, ik vind dit heerlijk. En dit is mijn favoriete liedje van Underworld. En het spijt me, want alle liedjes van Underworld duren ontzettend lang. Behalve dus die ene...
0: Het komende half uur. Ja, Born Slippy is
1: Born Slippy,
0: nog wat.
1: Die is te doen. En verder is het allemaal ongeveer 10 minuten. Ik heb er eentje uitgekozen, een versie van 7 minuten. Dus dat valt reuze mee. Maar is geen radio-edit. Excusee.
0: Nou ja, en als je dus niet van Underworld houdt... is dit het moment om even te gaan poepen, koffie te zetten... of weet ik veel, even te
1: lekker
0: checken.
1: Lekker te monen, want zo heet het liedje.
0: Zo heet het inderdaad. Moner, Underworld.

0: vooruit. 7 minuten meer dan waard.
1: Oh, ik word hier zo vrolijk van.
0: Dan gaan we het nog even hebben over twee andere festivals die wij niet gaan bezoeken. Ja. Eentje is morgen. Zou je zeggen, ja, je kent toch gewoon morgen? Nee, dat kan niet. We hebben dingen te doen.
1: Zo is het.
0: En dat heet, en dit is waarom ik erop bleef hangen, want ik stoor mij nu al aan de naam van het festival.
1: Oh, ik ben
0: heel
1: benieuwd.
0: Ik denk dat het heel leuk is. Het heet De Leuke Festival.
1: De Leuke Festival. Nee, boos.
0: Ja,
1: klaar.
0: Snap je?
1: Nee, we gaan niet.
0: Klaar.
1: Hoezo? Ga je het hierover hebben in Maandenmaker?
0: Ja, ik ga het hier... Zeker ga ik het hier over hebben in Maandenmaker. De Leuke Festival vindt plaats op 18 juli. Dat is dus morgen. 10 uur lang dansen op glimmende pop, glitterdisco, de beste live act, glijdende hiphop en dampende dancehall. Een ode aan confetti en een polonaise zonder einde. Dat is De Leuke Festival in een notendop.
1: Ik vind het wel heel veel. Dampende danshal. Ik vind de omschrijving heel mooi, hè? Maar het is wel categorie galore. Het zijn er aardig wat.
0: Een feest der herkenning. Glitters in je onderbroek. Moeilijk verantwoord naar de getver van bangelijk goede boogie tot meezingers. Van schuurhouse tot twerkbangers. Dingen als karaoke, wereldrecord, polonaise. Lekker eten, knutselen, spelen, gooien, chillen en leren. Ik weet niet waar we mee gaan gooien. Dus ik denk, ik wil weten wat de linie-uppie is.
1: Ja.
0: Toch?
1: Wat is de linie-uppie?
0: Wat is de linie-uppie?
1: Wie komt de danshal vertegenwoordigen? En wie gaat al die glitterpop doen?
0: We hebben het gezellige veld.
1: Oké.
0: Daar gaan we een verrassingspakket vol nieuwe energie. Een André Hazes wannabe spit sicke lyrics. En we gaan vol gas tijdens de Limbo Challenge. Een poolparty om van te smullen. En we garanderen tenminste 1 powerballet per kwartier.
1: Zo, ik vind dit veel.
0: Dan hebben we
1: André Hazes lookalike.
0: Ja.
1: En wat gaat hij doen?
0: En die gaat de vetste lyrics spitten.
1: Nou, daar geloof ik
0: dus
1: niks van.
0: Hip-hop Hazes. Hip-hop Hazes.
1: Hip-hop Hazes. Wauw. Oké, dit kan goed worden.
0: De schuurmuur.
1: Oh, tuurlijk.
0: Voor al je hete, zweterige hip-hop, R&B, dancehall, reggaeton en afro-verlangens. We hebben dit jaar een heus skatepark gebouwd met halfpipes, swingende skaterpeople, dansers en danseressen voor zover het oog reikt. En een podium om op te grinden.
1: Het is heel erg veel. Is dit een enorm festival?
0: Nee. Theatro's schoonheidsslingalong. Sing-a-salon. Sorry. Theatro geeft je een volledige make-over. Eeuwige shine, nul schaamte en een microfoon in je hand. Hier word je opengetrokken, opgepoetst en zonder pardon in de spotlight gezet. Karaoke aan, spiegel uit, schmink op.
1: Oké, meid.
0: Dus ze proberen eerst nog iets met je mel te doen.
1: Ja, dat je er nog een beetje uitziet.
0: Dan hebben we de manege. Voor liefhebbers van 130 beats per minute en meer, paardenreef host een spiksplinternieuw podium met een echte manege, strippers, paaldansers, 100 hooiballen,
1: luister,
0: en een rode paard en het meest sletterige elektronische muziek om je booty op te bouncen.
1: Ja, die waren dus onlangs in Luxor, want Luxor krijgt nieuwe stoelen en die gaan dus in die zaal ook paardenreef. Dus paardenreef, als je dat wil zien, dan schijnt dat door heel Nederland beschikbaar te zijn. Volgens mij is het echt te gek.
0: En dan
1: ik kon niet, maar het was, ja, het lijkt
0: nou
1: ja, me
0: dat is, dan hebben we La Grande Bellezza di Nar.
1: Oké.
0: Verwacht nagebouwde pizzeria met echte pizza yolo's, slices, margaritas, limoncello, spritz in je neus en de meest vuige Italo-disco ooit. Vergeet Florence en het Gardameer. Kom naar onze Il Circolo delle Pizzeria. En vier de leegte van je bestaan. Wauw.
1: Bijzonder.
0: Park aan das Suze Fest hebben we ook. Berliner Biergarten, volkszangers, schuimende bierpullen en lekker eten.
1: Oké.
0: Ja, je denkt het is klaar. Dan hebben we de afsaus.
1: Maar even, hoe groot is dit festival? Dit moet oneindig zijn.
0: Nee. De lekkerste, meest beruchte snackbar zonder friet. En nu eindelijk op De Leuke Festival. Stil je honger met een vette line-up en hele smakelijke gezelligheid. Er is genoeg saus voor de hele dag. Ready, saus, go.
1: Oké.
0: Dan hebben we de Pingpong Club. Pingpong legenda's en toekomstige kampioenen opgelet. Welkom bij de Pingpong Club. Een rond de tafel toernooi, een club, een bar in de mix. Het draait niet om winnen, maar om flair, gekte en gezelligheid. En een bloedfanatieke smashkoning. En dan hebben we als laatste Club de Krappe Hap. Vooruit, achteruit, heupen los, langs elkaar. Afrobeat, net waren het nog smartlappen. Draaien, zacht beginnen, warmer worden. Ho, housen sneller. Harder knallen, zweten weer terug. Gesloopt, oké, nog een keer.
1: Wauw, oké. Ik ben nu overprikkeld, dus ik ben blij dat we niet gaan.
0: Dat. ik ben helemaal... Buurtbewoners hebben een eigen pagina.
1: Dat is leuk.
0: Ja.
1: Goed, wat had je nog meer?
0: Ik wilde dus niet heen, maar ook weer wel. Dit is hoe het... Snap je waar?
1: Dat
0: het is in de Voorveldse polder.
1: Wat, sorry, zegt me niks.
0: De Voorveldse polder. Ja. Dat is dus niet te verwarren met de Achterveldse polder.
1: Of waar ik ook niet weet waar die ligt.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, maar dit moet wel een enorme... Ik snap dat ze een stuk droog hebben gelegd vanuit de zee... om dit festival ergens een plek te geven met alles wat er gebeurt. En ik snap ook wat jij zegt. Aan de ene kant denk ik, wow, dit is veel. En wat een rare combinatie. En aan de andere kant ben ik ook wel getriggerd door deze omschrijving. Dan denk ik, nou, dit kan echt ook heel erg fantastisch zijn. Die hip-hop hazes. Ik weet niet of ik dat vandaag nog los kan laten.
0: Nou ja, maar de leuke. Het is het leukste festival.
1: Ja, maar ze doen dan wel het gezellige veld.
0: Of de leukste festivalen.
1: En dan denk ik, doe dan de gezellige veld. Hou dan gewoon vol.
0: Ja, hè? Dat.
1: Maak dan een keuze. Maar goed.
0: Dan gaan we naar een volgende ergernis van mij. En dat is op 29 juli barst het los tot en met 2 augustus. Dekmantelfestival. En laat ik beginnen met wat een enorme kutwebsite. Sorry, beste mensen.
1: Steek die maar in je zak.
0: Ja, ik ben... Nee, luister. Ik ben inderdaad een boomer. Nee, dat ben ik niet trouwens. Dat zijn mijn ouders. Ik ben een oud wijf. Het is sowieso... We beginnen met een logo in zeg maar snotgroen met rode letters... waar ook zou kunnen staan Oekmantel.
1: Oh, pittig.
0: Het is Dekmantel of Oekmantel of Oekmantis. Kan ook, dat weten we niet. Festival 2026. En dan heb je dus alleen maar een hele lange lijst met line-up. Want het is allemaal EDM.
1: Ja.
0: En daar moet je dan overheen scrollen. En dan hopen dat je goed klikt.
1: Okay.
0: En dan krijg je dus ook nog aankondigingen als... A Guy Called Gerald presents Black Secret Technology. Alex Wilcox live. CCL presents Invisible Cities. Presents Vector Live. Ja, schiet mij maar in de voistverleuchting.
1: Nou.
0: Je moet drugs op hebben om door die website heen te komen.
1: Het begint daar al.
0: En ik denk dat het gewoon hoort bij hoe dit bij het festival hoort. Het is, hoe noem je dat? Amsterdamse rode broeken, Volkskrant lezende.
1: Oh ja.
0: Ik ben hip en ik luister naar EDM. Het zijn van die, ik schets jou dit. 40 plus vrouw in een Adidas groene lange broek met van die knopen aan de zijkant.
1: Oh ja.
0: Een bomberjekje heeft ze bewaard nog uit 1994 met daarop een satijnen tijger geborduurd. Door blonde haar in een slordige knot en in wat zij denkt natuurlijke make-up die inmiddels op de kin zit. Mm. Met zo'n zonnebril met zo'n vreselijk kleurtje erin en dan zo'n topje. Dat... Echt mijn type vrouw. Love her. Ze is vast heel lief voor de moeder.
1: Oh, zeker.
0: Daarnaast staat een iets te dikkige man. In die zin. Die van achter ziet hij er nog leuk uit. Van voren torent daar zo'n. Je hebt problemen om je ingewanden. Daar moet je op letten. Daar ga je dood aan. Die. Met van dat half lange. Ik ben best wel heel leuk. En ik was vroeger een surfer. Haar.
1: Ja,
0: grijs.
1: Hip. Ja.
0: Zo'n onduidelijke kralenketting om de nek. En zo'n iets te dikke ring. Die volgens mij gewoon van de kraan afkomt. Voor als je je watermeter bij moet vullen. En dat dan om je duim. Want dan vind ik het niet.
1: Nee.
0: En dan van die blote voeten in van die bootschoenen. Met zo'n strooien zooltje.
1: Oh, heftig. Ja, dat is vooral
0: die mensen
1: laatste.
0: Komen daar.
1: Voor als laatste vond ik heel heftig. Ja, nee, hartstikke leuk. Dus daar gaan we ook zeker niet naartoe.
0: Nooit.
1: Nee, precies. Dat
0: bij,
1: is
0: deze.
1: Bij deze. Afgesproken.
0: En werk aan je website. Oké, ik ben uitgeraasd. Nu mag jij.
1: Heerlijk. Ja, we waren nog... ik kijk uiteraard uit naar Seacat. En ik heb de lijst al een klein beetje doorgeploegd. Nog niet helemaal, moet ik zeggen. Want die duurt geloof ik 25 uur. Zo groot is Seacat. En zoveel komen er. En ook heel veel bands en dingen die ik helemaal niet ken. Heel veel DJ's. Een van de dingen die ik daar tegenkwam is Alt-BLK Era. En dit zijn twee zussen uit de United Kingdom. En zij zeggen, ja, ze heten Nirobi en Chaya. Blending rock music with rap, alt-pop, elektronica en drum and bass. Dus dat is ook, nou, die kunnen prima op dit festival wat je net hebt besproken... waarvan ik nu al de naam niet meer weet. Dumpel Festival.
0: Dumbo Festival.
1: Goed.
0: Dekmantel.
1: Dank
0: ja, het
1: je.
0: Is een dekmantel voor drugsgebruik. Dat is het.
1: Dekmantel. Zouden hier gewoon tussen passen. Want die doen dus ook lekker 5 categorietjes in 1 liedje proppen. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel gezellig klinken. Dus ik denk dat ik zeker naar deze dames even ga kijken.
0: We gaan luisteren naar Old Black Era Run Rabbit.

0: Ja.
1: En een duidelijk einde. Live, love, love it.
0: Ja, precies. Nee, ik vond dit hartstikke leuk. Alt, ben je oké? Of alt black, zoals jij het noemt. Ja.
1: Sorry.
0: Oh, nee, dat doet die jonge generatie. Hè? Gewoon klinkers eruit trekken.
1: Want dat is kort en dat is partij heet.
0: Ja, en dat snap ik dan weer niet. Dus, maar goed, maakt niet uit. Ik heb er hartstikke veel zin in. En waar ik ook heel veel zin in heb, want die komen ook op Seagat. Dat zijn Wild Wild Women. En dan denk je, nou ja, sorry hoor, wat? Ja, dit is dus een soort rap. Band uit India. En in Mumbai zijn ze opgericht. En het is daar nog echt wel een beetje... die hele hip-hop scene is heel erg overheerst door mannen. En deze vijf vrouwen hebben daar dus een geluid tegenover gezegd. En ja, ik vind dat gewoon prachtig. We gaan luisteren naar hashtag Preti, MC Mahila, Pratika, J Queen, Krantinari en DRJ Sohail.
1: Zo, het is een mond vol. Of twee monden vol zelfs.
0: Het is twee monden vol. Maar ik vind het ook prachtig wat ze dragen op sommige foto's. Ook van die traditionele Indiaanse gewaden. En ze kunnen dus gewoon keihard rappen. En ik ga hier heel erg goed op. Ik vind dit zo'n leuke ontdekking weer. Het is geen enorm grote band. Ze zijn ook nog maar sinds 2023 bezig. Maar ja, ik vind het echt heel leuk.
1: Ik vind dat een hele mooie om mee af te sluiten. Want we zijn alweer zo goed als aan het einde van deze aflevering van Avonturen. Vond je dit fantastisch? Vertel het iedereen en zijn moeder. Maar luister ook eventjes op Spotify nog eens na.
0: Ja.
1: Daar kun je ons ook 5 sterren geven. Vinden we tof.
0: Vinden we ook altijd leuk.
1: Kun je met ons communiceren. En daar vind je ook de playlist in de show notes.
0: Ja.
1: En op die playlist staan niet alle nummers. Niet alleen alle nummers die je nu hebt gehoord. Maar ook nog eens alle nummers die de uitzending niet hebben gehaald. Zoals daar is Ernst, Bobby en de rest.
0: Bijvoorbeeld, hè? Bijvoorbeeld gewoon.
1: Maar ook... Nou, ook echt wel hele leuke
0: nummers. Er zitten ook leuke nummers tussen, ja. Absoluut.
1: Ja.
0: Ja, we maken een pannenkoek van Ernst, Bobby en de rest.
1: Ja, nou, die staat erop. Nou,
0: hè? Dat is toch...
1: Dat is meteen een goede instructie. Ik dacht, ik wil iets meegeven, iets educatiefs.
0: Oh ja, dat is wel goed, ja.
1: Bovendien kun je ons ook volgen op Instagram. En ja. Daar heten wij Avonturen met DT. Te herkennen aan een blauw logo waarin twee mensen in moeilijke posities lachen als hyena's.
0: Zo klopt. Dat omschrijft ons sowieso helemaal.
1: It's us. Moeilijke posities. Lachen als hyena's.
0: Heerlijk.
1: Rest mij niks anders dan te zeggen. Heb een ongelooflijk fijne avond. Een heerlijk weekend. Wees verschrikkelijk lief voor Malkander. Maar het allerliefst voor...
0: Jezelf.
1: Oh, oh
0: nee.
1: Nee?
0: Jawel.
1: Oh.
0: Jawel.
1: Jawel. Jawel. Jawel. Jawel. Gewoon voor jezelf.
0: Heb het goed.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers en bleek ook bij andere bussen aanwezig. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd na de ontdekking van een drugslab in een pand. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Er wordt vanavond besloten of de bussen morgen weer rijden. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaanse man die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De politie onderzoekt of hij hulp van binnenuit kreeg. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd vanwege een ontdekt drugslab. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de chemicaliën. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Nossa!

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 's middags en verspreidde zich snel door harde wind. 6 blushelikopters zijn ingezet. De oorzaak is nog onbekend. Een brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar. Ongeveer 90.000 Nederlanders hebben langdurige klachten na corona. De centra onderzoeken mogelijke behandelingen in 6 steden. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Witagrom. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends plaats en bedolf meer dan 10 gebouwen. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Kan je voelen met mijn hart op slot? Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

listen,

0: Nacht. Ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
1: Het weer tot slot.
0: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, Centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist.